0: voor de tijd van het jaar. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
1: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
1: Goedenacht. Je luistert naar Radio Kapelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Op zaterdag 6 juni organiseert de gemeente Capelle aan den IJssel een ontspuldag bij de Puccini Passage in Schravenland. Inwoners kunnen hier spullen inleveren die een tweede leven verdienen via lokale maatschappelijke doelen. Van 12 tot 2 staat er een grote tent van de ontspulknul om de herbruikbare zaken te verzamelen. Ook is er voor inwoners die minder mobiel zijn een gratis ophaalservice beschikbaar. Kijk op duurzaamkapelle.nl voor meer informatie. Vrijwilligers trokken op Moederdag door Capelle aan den IJssel om zo'n 200 rozen uit te delen aan moeders die een extra hart onder de riem konden gebruiken. De actie was een initiatief van Stichting CAF, Huis van de Wijk Schollevaar en Stichting CMC. Het is niet de eerste keer. De vrijwilligers doen dit al meerdere jaren met veel plezier. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden. En er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit de noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6. De maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Op de Groene Kruisweg bij Heenvliet is vanmiddag een 33-jarige vrouw uit Heenvliet om het leven gekomen. Ze zat op de fiets toen ze op de oversteekplaats ter hoogte van de Welleweg werd aangereden door de bus naar Hellevoetsluis. Eerder vanmiddag was er in Molenaarsgraaf ook een dodelijk ongeluk. Daar kwam een 14-jarige fietser uit Alblasserdam onder een vrachtwagen terecht. Dat ongeluk was op de Graafdijk West. Er is een verdachte opgepakt voor de brandstichting bij restaurant Tim Hong in Vlaardingen-Holi. Er werd op Oudejaarsdag een brandbom naar binnen gegooid. Het Chinese restaurant brandde helemaal af. De verdachte die nu is opgepakt is een jongen van 16 jaar uit Vlaardingen. En de politie zoekt nog een tweede verdachte en iemand die een filmpje van de brand heeft gemaakt. In het onderzoek naar grootschalige ecstasy- en ketaminehandel zijn hoge celstraffen geëist tegen 11 verdachten. Onder hen is een man van 48 jaar uit Rotterdam. Hij wordt gezien als de hoofdverdachte. Tegen hem is 12 jaar gevangenisstraf en een boete van €50.000 geëist. De drugsbende van de Rotterdammer wordt verantwoordelijk gehouden voor de export van ruim 2 miljoen ecstasy-tabletten naar Maleisië en ruim 300 kilo ketamine naar Taiwan. De synthetische drugs werden vervoerd in ladingen levende krabben. De politie heeft vorig jaar meer wapens van minderjarigen afgepakt. Het waren voornamelijk verboden steekwapens, maar ook vuurwapens of onderdelen daarvan. Er werd vorig jaar ook meer illegaal vuurwerk van minderjarigen in beslag genomen. Gisteren kwamen cijfers naar buiten over het aantal tieners die betrokken zijn bij zware misdrijven, zoals doodslag of het plegen van aanslagen met explosieven. En ook daar is een toename te zien. En dan het weer. In de loop van de avond regen in onze regio, maar vannacht wordt het weer droog. Morgen eerst wat zon, later buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het blijft morgen met hooguit 13 graden, fris.

0: Betekent meer natuur.
1: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Op zaterdag 6 juni organiseert de gemeente Capelle aan den IJssel een ontspuldag bij de Puccini Passage in Schavenland. Inwoners kunnen hier spullen inleveren die een tweede leven verdienen via lokale maatschappelijke doelen. Van 12 tot 2 staat er een grote tent van de ontspulknul om de herbruikbare zaken te verzamelen. Ook is er voor inwoners die minder mobiel zijn een gratis ophaalservice beschikbaar. Kijk op duurzaamkapelle.nl voor meer informatie. Vrijwilligers trokken op Moederdag door Capelle aan den IJssel om zo'n 200 rozen uit te delen aan moeders die een extra hart onder de riem konden gebruiken. De actie was een initiatief van Stichting CAF, Huis van de Wijk Schollevaar en Stichting CMC. Het is niet de eerste keer. De vrijwilligers doen dit al meerdere jaren met veel plezier. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op hemelsverdag verandert in de situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden. En er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit de noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6. De maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.
0: Muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Op de Groene Kruisweg bij Heenvliet is vanmiddag een 33-jarige vrouw uit Heenvliet om het leven gekomen. Ze zat op de fiets toen ze op de oversteekplaats ter hoogte van de Wellenweg werd aangereden door de bus naar Hellevoetsluis. Eerder vanmiddag was er in Molenaarsgraaf ook een dodelijk ongeluk. Daar kwam een 14-jarige fietser uit Alblasserdam onder een vrachtwagen terecht. Dat ongeluk was op de Graafdijk West. Er is een verdachte opgepakt voor de brandstichting bij restaurant Tim Hong in Vlaardingen-Holi. Er werd op Oudejaarsdag een brandbom naar binnen gegooid. Het Chinese restaurant brandde helemaal af. De verdachte die nu is opgepakt is een jongen van 16 jaar uit Vlaardingen. En de politie zoekt nog een tweede verdachte en iemand die een filmpje van de brand heeft gemaakt. In het onderzoek naar grootschalige ecstasy- en ketaminehandel zijn hoge celstraffen geëist tegen 11 verdachten. Onder hen is een man van 48 jaar uit Rotterdam. Hij wordt gezien als de hoofdverdachte. Tegen hem is 12 jaar gevangenisstraf en een boete van €50.000 geëist. De drugsbende van de Rotterdammer wordt verantwoordelijk gehouden voor de export van ruim 2 miljoen ecstasy-tabletten naar Maleisië en ruim 300 kilo ketamine naar Taiwan. De synthetische drugs werden vervoerd in ladingen levende krabben. De politie heeft vorig jaar meer wapens van minderjarigen afgepakt. Het waren voornamelijk verboden steekwapens, maar ook vuurwapens of onderdelen daarvan. Er werd vorig jaar ook meer illegaal vuurwerk van minderjarigen in beslag genomen. Gisteren kwamen cijfers naar buiten over het aantal tieners die betrokken zijn bij zware misdrijven, zoals doodslag of het plegen van aanslagen met explosieven. En ook daar is een toename te zien. En dan het weer. In de loop van de avond regen in onze regio, maar vannacht wordt het weer droog. Morgen eerst wat zon, later buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het blijft morgen met hooguit 13 graden, fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Op zaterdag 6 juni organiseert de gemeente Capelle aan den IJssel een ontspuldag bij de Puccini Passage in Schavenland. Inwoners kunnen hier spullen inleveren die een tweede leven verdienen via lokale maatschappelijke doelen. Van 12 tot 2 staat er een grote tent van de ontspulknul om de herbruikbare zaken te verzamelen. Ook is er voor inwoners die minder mobiel zijn een gratis ophaalservice beschikbaar. Kijk op duurzaamkapelle.nl voor meer informatie. Vrijwilligers trokken op Moederdag door Capelle aan den IJssel om zo'n 200 rozen uit te delen aan moeders die een extra hart onder de riem konden gebruiken. De actie was een initiatief van Stichting KAF, Huis van de Wijk Schollevaar en Stichting CMC. Het is niet de eerste keer. De vrijwilligers doen dit al meerdere jaren met veel plezier. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: De weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden. En er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit het noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Martin van der Boogaert. Op de Groene Kruisweg bij Heenvliet is vanmiddag een 33-jarige vrouw uit Heenvliet om het leven gekomen. Ze zat op de fiets toen ze op de oversteekplaats ter hoogte van de Welleweg werd aangereden door de bus naar Hellevoetsluis. Eerder vanmiddag was er in Molenaarsgraaf ook een dodelijk ongeluk. Daar kwam een 14-jarige fietser uit Alblasserdam onder een vrachtwagen terecht. Dat ongeluk was op de Graafdijk West. Er is een verdachte opgepakt voor de brandstichting bij restaurant Tim Hong in Vlaardingen-Holi. Er werd op Oudejaarsdag een brandbom naar binnen gegooid. Het Chinese restaurant brandde helemaal af. De verdachte die nu is opgepakt is een jongen van 16 jaar uit Vlaardingen. En de politie zoekt nog een tweede verdachte. En iemand die een filmpje van de brand heeft gemaakt. In het onderzoek naar grootschalige ecstasy- en ketaminehandel zijn hoge celstraffen geëist tegen 11 verdachten. Onder hen is een man van 48 jaar uit Rotterdam. Hij wordt gezien als de hoofdverdachte. Tegen hem is 12 jaar gevangenisstraf en een boete van €50.000 geëist. De drugsbende van de Rotterdammer wordt verantwoordelijk gehouden voor de export van ruim 2 miljoen ecstasy-tabletten naar Maleisië en ruim 300 kilo ketamine naar Taiwan. De synthetische drugs werden vervoerd in ladingen levende krabben. De politie heeft vorig jaar meer wapens van minderjarigen afgepakt. Het waren voornamelijk verboden steekwapens, maar ook vuurwapens of onderdelen daarvan. Er werd vorig jaar ook meer illegaal vuurwerk van minderjarigen in beslag genomen. Gisteren kwamen cijfers naar buiten over het aantal tieners die betrokken zijn bij zware misdrijven, zoals doodslag of het plegen van aanslagen met explosieven. En ook daar is een toename te zien. En dan het weer. In de loop van de avond regen in onze regio, maar vannacht wordt het weer droog. Morgen eerst wat zon, later buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het blijft morgen met hooguit 13 graden, fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertsen. Op zaterdag 6 juni organiseert de gemeente Capelle aan den IJssel een ontspuldag bij de Puccini Passage in Schravenland. Inwoners kunnen hier spullen inleveren die een tweede leven verdienen via lokale maatschappelijke doelen. Van 12 tot 2 staat er een grote tent van de ontspulknul om de herbruikbare zaken te verzamelen. Ook is er voor inwoners die minder mobiel zijn een gratis ophaalservice beschikbaar. Kijk op duurzaamkapelle.nl voor meer informatie. Vrijwilligers trokken op Moederdag door Capelle aan den IJssel om zo'n 200 rozen uit te delen aan moeders die een extra hart onder de riem konden gebruiken. De actie was een initiatief van Stichting CAF, Huis van de Wijk Schollevaar en Stichting CMC. Het is niet de eerste keer. De vrijwilligers doen dit al meerdere jaren met veel plezier. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op hemelsverdag verandert in de situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden. En er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit de noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6. De maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen met vertraging op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet is een ongeluk gebeurd en de vertraging is een kwartier daar. De linkerrijstrook is dicht. Iets verderop naar Amsterdam heb je nog eens een kwartier oponthoud bij Roelof Arendsveen. Op de A7 in Noord-Holland is het al druk van Horen naar Zaanstad tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Daar ben je ook 10 minuten langer onderweg. En de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem is weer vrij nadat er een pechgeval stond bij Duiven. Maar de vertraging is nog wel 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een tankstation aan de Tjalklaan overvallen. Volgens mensen ter plaatse kwamen rond 1:30 mensen de zaak binnen met een vuurwapen. Daarbij zou ook een wapen zijn gericht op een medewerker die aanwezig was. Die stond achter kogelwerend glas, maar gaf toch geld mee. Het onderzoek van de politie naar de overval aan de Tjalklaan is nog niet afgerond. De renovatie van Museum Boijmans van Beuningen zou wel eens een stuk duurder kunnen uitvallen. Voor de verbouwing hebben zich minder partijen gemeld. Daardoor is er minder sprake van marktwerking en ligt de prijs mogelijk een stuk hoger. In een rapport schrijft wethouder Simons dat er sprake is van een gespannen marktsituatie. Er zijn heel veel grote klussen beschikbaar. En daardoor zijn aannemers wat terughoudend. Zeker voor ingewikkelde klussen als die voor het Rotterdamse Museum. Wat dat betekent voor het kostenplaatje voor het Rotterdamse Museum is nog niet duidelijk. Ook voor de werkzaamheden in het museumpark is nog geen complete dekking gevonden. Toch geeft wethouder Simons aan dat bijna alle lichten op groen staan voor de verbouwing. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 gevallen van geweld. Dat zijn er 2.000 meer dan het jaar ervoor. Ook is het een kwart meer dan in 2022. De politie heeft geen duidelijke verklaring voor die stijging, maar ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. De politie wijst op demonstraties waar steeds vaker groepen op afkomen die uit zijn op railschoppen. De meeste geweld gebruikt de agenten bij aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Het vuurwapen wordt steeds minder vaak gebruikt. Israël en België hebben zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Ze worden bij de 10 landen die in de eerste halve finale genoeg stemmen kregen. Ook favorieten als Finland en Griekenland gaan door naar de finale komende zaterdag. Tijdens het optreden van de Israëlische Noam Betan was de leus Free Free Palestine zacht te horen vanuit het publiek. Ook werd er met Palestijnse vlaggen gezwaaid. De beveiliging heeft een paar actievoerders de zaal uitgezet. Vanwege de deelname van Israël is er dit jaar geen Nederlandse inzending. Ook 4 andere landen hebben het festival geboycott. De andere halve finale is morgen. Het weer. De dag begint met brede opklaringen, maar al snel komen flinke buien tot ontwikkeling. Daar kan ook onweer bij zitten. Ook vanmiddag is het sterk wisselvallig met opklaringen, maar ook kans op onweer en hagel tot 13 graden vandaag. Ook vanavond en vannacht buien, soms met veel regen en kans op onweer. Morgen, vooral in de ochtend, nog wat buien. Die trekken later op de dag weg. Dan wordt het wel ietsjes beter daarna met wat opklaringen en het op morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits is begonnen en er staan al wat dagelijkse files die zo'n 5 minuten vertraging opleveren. Maar wat opvalt zijn ongelukken op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam staat het vast. Vanaf Den Haag tot aan Roelof Arendsveen. En de vertraging loopt al met al op tot meer dan een uur. Je kunt omrijden vanuit Den Haag via Wassenaar over de N44 en de A44 richting Amsterdam. Op de A7 van Horen naar Zaanstad in Noord-Holland sta je 10 minuten in de file tussen de afrit Avenhoorn en Purmerend. Op de N44 is het ook al wat drukker door de problemen op de A4. Want richting Wassenaar vanuit Den Haag heb je nu 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
5: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
6: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
4: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
7: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
4: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
8: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
9: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Goedemorgen. Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Maarten Evertse. Op zaterdag 6 juni organiseert de gemeente Capelle aan den IJssel een ontspuldag bij de Puccini Passage in Schavenland. Inwoners kunnen hier spullen inleveren die een tweede leven verdienen via lokale maatschappelijke doelen. Van 12 tot 2 staat er een grote tent van de ontspulknul om de herbruikbare zaken te verzamelen. Ook is er voor inwoners die minder mobiel zijn een gratis ophaalservice beschikbaar. Kijk op duurzaamkapelle.nl voor meer informatie. Vrijwilligers trokken op Moederdag door Capelle aan den IJssel om zo'n 200 rozen uit te delen aan moeders die een extra hart onder de riem konden gebruiken. De actie was een initiatief van Stichting KAF, Huis van de Wijk Schollevaar en Stichting CMC. Het is niet de eerste keer. De vrijwilligers doen dit al meerdere jaren met veel plezier. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden. En er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit de noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Vooral het verkeer op de A4 in het westen van het land staat helemaal vast vanmorgen. Naar Amsterdam is een ongeluk gebeurd bij Roelof Arendsveen. Daar zijn twee rijstroken dicht. Vanaf Leidschendam is de vertraging opgelopen tot meer dan een uur. Omrijden kan vanuit Den Haag via Wassenaar over de A44 en de N44. Daar is het wel extra druk richting Amsterdam. Wat verder opvalt is de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Bij Westervoort sta je, mede door een pechgeval, 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Capelle bereiken kan via 010 451 7777.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een tankstation aan de Tjalklaan overvallen. Volgens mensen ter plaatse kwamen rond 1:30 mensen de zaak binnen met een vuurwapen. Daarbij zou ook een wapen zijn gericht op een medewerker die aanwezig was. Die stond achter kogelwerend glas, maar gaf toch geld mee. Het onderzoek van de politie naar de overval aan de Tjalklaan is nog niet afgerond. De renovatie van Museum Boijmans van Beuningen zou wel eens een stuk duurder kunnen uitvallen. Voor de verbouwing hebben zich minder partijen gemeld. Daardoor is er minder sprake van marktwerking en ligt de prijs mogelijk een stuk hoger. In een rapport schrijft wethouder Simons dat er sprake is van een gespannen marktsituatie. Er zijn heel veel grote klussen beschikbaar. En daardoor zijn aannemers wat terughoudend. Zeker voor ingewikkelde klussen als die voor het Rotterdamse Museum. Wat dat betekent voor het kostenplaatje voor het Rotterdamse Museum is nog niet duidelijk. Ook voor de werkzaamheden in het museumpark is nog geen complete dekking gevonden. Toch geeft wethouder Simons aan dat bijna alle lichten op groen staan voor de verbouwing. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 gevallen van geweld. Dat zijn er 2.000 meer dan het jaar ervoor. Ook is het een kwart meer dan in 2022. De politie heeft geen duidelijke verklaring voor die stijging, maar ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. De politie wijst op demonstraties waar steeds vaker groepen op afkomen die uit zijn op relschoppen. Het meeste geweld gebruikten agenten bij aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Het vuurwapen wordt steeds minder vaak gebruikt. Israël en België hebben zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Ze hoorden bij de 10 landen die in de eerste halffinale genoeg stemmen kregen. Ook favorieten als Finland en Griekenland gaan door naar de finale komende zaterdag. Tijdens het optreden van de Israëlische Noam Betan was de leus Free Free Palestine zacht te horen vanuit het publiek. Ook werd er met Palestijnse vlaggen gezwaaid. De beveiliging heeft een paar actievoerders de zaal uitgezet. Vanwege de deelname van Israël is er dit jaar geen Nederlandse inzending. Ook 4 andere landen hebben het festival geboycott. De andere halffinale is morgen. Het weer. De dag begint met brede opklaringen, maar al snel komen flinke buien tot ontwikkeling. Er kan ook onweer bij zitten. Ook vanmiddag is het sterk wisselvallig met opklaringen, maar ook kans op onweer en hagel tot 13 graden vandaag. Ook vanavond en vannacht buien, soms met veel regen en kans op onweer. Morgen, vooral in de ochtend, nog wat buien. Die trekken later op de dag weg. Dan wordt het wel ietsjes beter daarna met wat opklaringen en het tot morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er is goed nieuws voor het verkeer op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Er stond een hele lange file na een ongeluk, maar de weg is vrij. Tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk heb je nu nog 10 minuten oponthoud. Verder rijdt het langzaam op de A6 van Emmeloord naar Joure. Bij Joure is de weg ook weer vrij na een ongeluk en de vertraging is nog zo'n 10 minuten. Op de A10 is het druk, de ring van Amsterdam, bij Amsterdam Buitenveldert. Ook daar ben je 10 minuten langer onderweg. Er staat een hele lange file op de A58 van Breda naar Eindhoven tussen knooppunten Baars en Oorschot. Je bent daar 3 kwartier langer onderweg. Op de A27 van Breda naar Utrecht heb je ruim 20 minuten oponthoud tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
3: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Groep 7A van basisschool De Olijfboom in Capelle aan den IJssel heeft de wisselbeker gewonnen bij de uitslagen van het fietsverkeerexamen. Ze hadden met elkaar de minste fouten bij dat examen en wonnen een uitje naar luchtkussenpark Bounce Valley. Het jaarlijkse fietsersexamen was in april. Er deden 400 leerlingen van 12 basisscholen mee. Leerlingen uit groep 7 en 8 fietsten een route door hun buurt en moesten laten zien hoe goed ze de verkeersregels kennen. Morgen op Hemelvaartsdag is in Zevenhuizen de Autocross Zevenhuizen. De autocross, die ook de Grand Prix van Zevenhuizen wordt genoemd, trekt jaarlijks meer dan duizenden bezoekers naar Zevenhuizen. Deze komen niet alleen uit de regio, maar ook uit Brabant, Zeeland en Noord-Holland. De dag begint om 11:30 met een kidscross en eindigt rond 17:45 met een stockcar race. Van woensdag 13 mei, 10 uur in de avond, tot maandag 18 mei, 5 uur in de ochtend, is de A12 richting Utrecht vanwege asfalteringswerkzaamheden afgesloten tussen Moordrecht en Woerden. Ook verkeer vanuit de A20 uit Rotterdam kan vanaf Moordrecht niet doorrijden. Verkeer vanaf Rotterdam naar Utrecht wordt omgeleid via de A20, A16, A15 en A27. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op Hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. Vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden en er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit de noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op. Op de A20 staat het wel behoorlijk vast naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht, want de vertraging is door een ongeluk 3 kwartier. Er zijn meerdere rijstroken dicht. Het verkeer kan er alleen via de vluchtstrook langs. Op de A4 naar Amsterdam heb je door de werkzaamheden bij knooppunt De Hoek 1 kwartier vertraging. Verder rijdt het langzaam op de A76 van Aken naar Geleen, want bij Spouwbeek staat een vrachtwagen met pech en dat kost je 20 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 9 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een tankstation aan de Tjalklaan overvallen. Volgens mensen ter plaatse kwamen rond 1:30 mensen de zaak binnen met een vuurwapen. Daarbij zou ook een wapen zijn gericht op een medewerker die aanwezig was. Die stond achter kogelweer in het glas, maar gaf toch geld mee. Het onderzoek van de politie naar de overval aan de Tjalklaan is nog niet afgerond. De renovatie van Museum Boijmans van Beuningen zou wel eens een stuk duurder kunnen uitvallen. Voor de verbouwing hebben zich minder partijen gemeld. Daardoor is er minder sprake van marktwerking en ligt de prijs mogelijk een stuk hoger. In een rapport schrijft wethouder Simons dat er sprake is van een gespannen marktsituatie. Er zijn heel veel grote klussen beschikbaar. En daardoor zijn aannemers wat terughoudend. Zeker voor ingewikkelde klussen als die voor het Rotterdamse Museum. Wat dat betekent voor het kostenplaatje voor het Rotterdamse Museum is nog niet duidelijk. Ook voor de werkzaamheden in het museumpark is nog geen complete dekking gevonden. Toch geeft wethouder Simons aan dat bijna alle lichten op groen staan voor de verbouwing. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 gevallen van geweld. Dat zijn er 2.000 meer dan het jaar ervoor. Ook is het een kwart meer dan in 2022. De politie heeft geen duidelijke verklaring voor die stijging, maar ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. De politie wijst op demonstraties waar steeds vaker groepen op afkomen die uit zijn op railschoppen. Het meeste geweld gebruikten agenten bij aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Het vuurwapen wordt steeds minder vaak gebruikt. Israël en België hebben zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Ze hoorden bij de 10 landen die in de eerste halffinale genoeg stemmen kregen. Ook favorieten als Finland en Griekenland gaan door naar de finale komende zaterdag. Tijdens het optreden van de Israëlische Noam Betan was de leus Free Free Palestine zacht te horen vanuit het publiek. Ook werd er met Palestijnse vlaggen gezwaaid. De beveiliging heeft een paar actievoerders de zaal uitgezet. Vanwege de deelname van Israël is er dit jaar geen Nederlandse inzending. Ook 4 andere landen hebben het festival geboycott. De andere halffinale is morgen. Het weer. De dag begint met brede opklaringen, maar al snel komen flinke buien tot ontwikkeling. Er kan ook onweer bij zitten. Ook vanmiddag is het sterk wisselvallig met opklaringen, maar ook kans op onweer en hagel tot 13 graden vandaag. Ook vanavond en vannacht buien, soms met veel regen en kans op onweer. Morgen, vooral in de ochtend, nog wat buien. Die trekken later op de dag weg. Dan wordt het wel ietsjes beter daarna met wat opklaringen en het tot morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat op een aantal wegen nog behoorlijk vast. Onder meer bij Amsterdam is het heel erg druk. Op de Ring Noord heb je in beide richtingen een kwartiertijdverlies. Op de Ring Zuid, vanuit het westen sta je, richting Utrecht ook nog een kwartier in de file. En op de A4 naar Amsterdam heb je 25 minuten oponthoud voor knooppunt De Hoek. Dat heeft te maken met werkzaamheden. Op de A20 richting Gouda is een ongeluk gebeurd. De weg is dicht bij Moordrecht. Omrijden kan via Den Haag over de A16, A4 en de A12 richting Gouda. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel ieder moment vrij te geven. En op de A28 van Amersfoort naar Utrecht heb je tussen de afrit Den Dolder en Utrecht nog zo'n 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring en lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Groep 7A van basisschool De Olijfboom in Capelle aan den IJssel heeft de wisselbeker gewonnen bij de uitslagen van het fietsverkeerexamen. Ze hadden met elkaar de minste fouten bij dat examen en wonnen een uitje naar luchtkussenpark Bounce Valley. Het jaarlijkse fietsersexamen was in april. Er deden 400 leerlingen van 12 basisscholen mee. Leerlingen uit groep 7 en 8 fietsten een route door hun buurt en moesten laten zien hoe goed ze de verkeersregels kennen. Morgen op Hemelvaartsdag is in Zevenhuizen de Autocross Zevenhuizen. De Autocross, die ook de Grand Prix van Zevenhuizen wordt genoemd, trekt jaarlijks meer dan duizenden bezoekers naar Zevenhuizen. Deze komen niet alleen uit de regio, maar ook uit Brabant, Zeeland en Noord-Holland. De dag begint om 11:30 met een kidscross en eindigt rond 17:45 met een stockcarrace. Van woensdag 13 mei, 10 uur in de avond, tot maandag 18 mei, 5 uur in de ochtend, is de A12 richting Utrecht vanwege asfalteringswerkzaamheden afgesloten tussen Moordrecht en Woerden. Ook verkeer vanuit de A20 uit Rotterdam kan vanaf Moordrecht niet doorrijden. Verkeer vanaf Rotterdam naar Utrecht wordt omgeleid via de A20, A16, A15 en A27. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op Hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. Vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden en er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit het noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog altijd een paar opvallende files. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam heb je 20 minuten oponthoud tussen Hoogmade en knooppunt De Hoek door werkzaamheden. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen sta je bij knooppunt Raasdorp 10 minuten in de file. Dat komt door de nasleep van een ongeluk. Ook bij Amsterdam rijdt het nog langzaam op de Ring Zuid richting Utrecht. Daar is de vertraging een kwartier. En de A1 van Amersfoort naar Amsterdam is dicht bij Naarden na een ongeluk. Het verkeer kan omrijden richting Amsterdam door Almere aan te houden over de A27 en de A6. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: De gezelligste van de regio. Gezelligste. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Door ongeluk bij Moordrecht is vanmorgen een lange file ontstaan op de A20 richting Gouda. Het verkeer is omgeleid via de op- en afrit meldt Rijkswaterstaat. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken. Of er ook mensen gewond zijn geraakt is niet duidelijk. Er rijden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal in zuidelijke richting door een storing in de spoortunnel meldt ProRail. Vannacht waren er werkzaamheden aan het spoor. Daarna bleek dus dat er een storing zat in het systeem van de Willemspoortunnel. Of die werkzaamheden de storing hebben veroorzaakt is niet bekend. Er rijden nu geen treinen van Rotterdam naar Breda of van Rotterdam naar Dordrecht. Hoe lang dat duurt is niet bekend. Bij een overval op het tankstation in Rotterdam-West is per ongeluk een schot gelost. 2 overvallers kwamen iets voor 2 uur vannacht de zaak binnen aan de Tjalklaan. Een van hen had een vuurwapen bij zich en liet dat vallen. Daardoor ging het af, zegt de woordvoerder van de politie. Er is niemand gewond geraakt. De medewerker van het tankstation stond achter kogelweer het glas. Hij heeft een geldbedrag aan de overvallers meegegeven die er daarna vandoor gingen. Er is nog niemand aangehouden. Nederland haalde in de eerste 3 maanden van dit jaar alsnog 12% van zijn vloeibaar aardgas uit Rusland, blijkt uit cijfers van het Internationaal Onderzoeksinstituut. Het cijfer is opmerkelijk omdat Nederland en de Europese Unie juist proberen Russisch gas zoveel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Hoeveel van het Russische LNG daadwerkelijk in Nederland wordt gebruikt is moeilijk vast te stellen, omdat via de haven Rotterdam ook veel vloeibaar aardgas wordt doorgevoerd. In de eerste 3 maanden van het jaar kwamen daar volgens een woordvoerder 44 LNG-tankers uit de VS en 6 uit Rusland aan. Het weer, de dag begint met brede opklaringen, maar al snel komen er flinke buien tot ontwikkeling. Daar kan ook onweer bij zitten. Ook vanmiddag sterk wisselvallig met opklaringen, maar ook kans op onweer en hagel. En het wordt 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan nog een paar opvallende files. Op de ring van Amsterdam, de A10, sta je op de ring west en zuid richting Utrecht nog een kwartier in de file. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam heb je tussen Baarn en Blaricum nog 20 minuten oponthoud. De weg is daarna een ongeluk wel weer vrij. En op de A5 van Amsterdam naar Hoofddorp heb je nog 10 minuten vertraging voor knooppunt Raasdorp door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
0: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
7: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Goedemorgen, je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Groep 7A van basisschool De Olijfboom in Capelle aan den IJssel heeft de wisselbeker gewonnen bij de uitslagen van het fietsverkeerexamen. Ze hadden met elkaar de minste fouten bij dat examen en wonnen een uitje naar luchtkussenpark Bounce Valley. Het jaarlijkse fietsersexamen was in april. Er deden 400 leerlingen van 12 basisscholen mee. Leerlingen uit groep 7 en 8 fietsten een route door hun buurt en moesten laten zien hoe goed ze de verkeersregels kennen. Morgen op Hemelvaartsdag is in Zevenhuizen de Autocross Zevenhuizen. De autocross, die ook de Grand Prix van Zevenhuizen wordt genoemd, trekt jaarlijks meer dan duizenden bezoekers naar Zevenhuizen. Deze komen niet alleen uit de regio, maar ook uit Brabant, Zeeland en Noord-Holland. De dag begint om 11:30 met een kidscross en eindigt rond 17:45 met een stockcarrace. Van woensdag 13 mei, 10 uur in de avond, tot maandag 18 mei, 5 uur in de ochtend, is de A12 richting Utrecht vanwege asfalteringswerkzaamheden afgesloten tussen Moordrecht en Woerden. Ook verkeer vanuit de A20 uit Rotterdam kan vanaf Moordrecht niet doorrijden. Verkeer vanaf Rotterdam naar Utrecht wordt omgeleid via de A20, A16, A15 en A27. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op Hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. Vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden en er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit de noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.
0: 24 uur per dag, 7 dagen in de week, muziek en informatie voor Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Door ongeluk bij Moordrecht is vanmorgen een lange file ontstaan op de A20 richting Gouda. Het verkeer is omgeleid via de op- en afrit, meldt Rijkswaterstaat. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken. Of er ook mensen gewond zijn geraakt is niet duidelijk. Er reden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal in zuidelijke richting door een storing in de spoortunnel, meldt ProRail. Vannacht waren er werkzaamheden aan het spoor. Daarna bleek dus dat er een storing zat in het systeem van de Willemspoortunnel. Of die werkzaamheden de storing hebben veroorzaakt is niet bekend. Er rijden nu geen treinen van Rotterdam naar Breda of van Rotterdam naar Dordrecht. Hoe lang dat duurt is niet bekend. Bij een overval op het tankstation in Rotterdam-West is per ongeluk een schot gelost. De 2 overvallers kwamen iets voor 2 uur vannacht de zaak binnen aan de Tjalklaan. Een van hen had een vuurwapen bij zich en liet dat vallen. Daardoor ging het af, zegt de woordvoerder van de politie. Er is niemand gewond geraakt. De medewerker van het tankstation stond achter kogelweer het glas. Hij heeft een geldbedrag aan de overvallers meegegeven die er daarna vandoor gingen. Er is nog niemand aangehouden. Nederland haalde in de eerste 3 maanden van dit jaar alsnog 12% van zijn vloeibaar aardgas uit Rusland, blijkt uit cijfers van het Internationaal Onderzoeksinstituut. Het cijfer is opmerkelijk omdat Nederland en de Europese Unie juist proberen Russisch gas zoveel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Hoeveel van het Russische LNG daadwerkelijk in Nederland wordt gebruikt is moeilijk vast te stellen, omdat via de haven Rotterdam ook veel vloeibaar aardgas wordt doorgevoerd. In de eerste 3 maanden van het jaar kwamen daar volgens een woordvoerder 44 LNG-tankers uit de VS en 6 uit Rusland aan. Het weer, de dag begint met brede opklaringen, maar al snel komen er flinke buien tot ontwikkeling. Daar kan ook onweer bij zitten. Ook vanmiddag sterk wisselvallig met opklaringen, maar ook kans op onweer en hagel. En het wordt 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
2: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
0: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiokapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Goedemorgen. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie.

big disgrace, waving your banner all over the

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Groep 7A van basisschool De Olijfboom in Capelle aan den IJssel heeft de wisselbeker gewonnen bij de uitslagen van het fietsverkeerexamen. Ze hadden met elkaar de minste fouten bij dat examen en wonnen een uitje naar luchtkussenpark Bounce Valley. Het jaarlijkse fietsersexamen was in april. Er deden 400 leerlingen van 12 basisscholen mee. Leerlingen uit groep 7 en 8 fietsten een route door hun buurt en moesten laten zien hoe goed ze de verkeersregels kennen. Morgen op Hemelvaartsdag is in Zevenhuizen de Autocross Zevenhuizen. De autocross, die ook de Grand Prix van Zevenhuizen wordt genoemd, trekt jaarlijks meer dan duizenden bezoekers naar Zevenhuizen. Deze komen niet alleen uit de regio, maar ook uit Brabant, Zeeland en Noord-Holland. De dag begint om 11:30 met een kidscross en eindigt rond 17:45 met een stockcarrace. Van woensdag 13 mei, 10 uur in de avond, tot maandag 18 mei, 5 uur in de ochtend, is de A12 richting Utrecht vanwege asfalteringswerkzaamheden afgesloten tussen Moordrecht en Woerden. Ook verkeer vanuit de A20 uit Rotterdam kan vanaf Moordrecht niet doorrijden. Verkeer vanaf Rotterdam naar Utrecht wordt omgeleid via de A20, A16, A15 en A27. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. Komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op hemelsverdag verandert in de situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden en er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit de noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.
0: Dit is Radio Capelle.

0: Don't leave me.
1: 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Muziek en informatie voor Capella aan den IJssel. Dit is Radio Capella.
2: Is this thing on? Word.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 12 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De douane heeft de afgelopen maand ruim 43 miljoen illegale sigaretten onderschept. Merendeel van die illegale rookwaar zat in containers in de haven Rotterdam. Daar ging het om 33 miljoen sigaretten. Die zaten in containers uit Azië. De containers zijn onder toezicht verder vervoerd om zicht te krijgen op de ontvangers en de achterliggende criminele netwerken. Het heeft geleid tot meerdere aanhoudingen in binnen- en buitenland. Als de sigaretten op de markt terecht waren gekomen, had de Nederlandse staat 17 miljoen aan accijnzen misgelopen. Het bedrijf achter attractiepark Rivoli is nu officieel failliet. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank. Een van de schuldeisers had het faillissement aangevraagd. Hoe groot de totale schuld is, kan door de rechtbank aangestelde curator nog niet gezegd worden. Onlangs werden alle spullen van half afgebouwde attractieparken die werden geveild. Daardoor is de BV van ondernemer Henny van der Most helemaal leeg. In Sliedrecht is de politie bezig een drugslab te ontmantelen op een bedrijventerrein in de Lelystraat. Volgens een woordvoerder was het drugslab volledig in bedrijf. Om wat voor drugs het gaat en hoeveel, dat kan de politie nog niet zeggen. Rotterdammer Wouter Koolmees is ook de komende 4 jaar de president-directeur van de NS. Onder zijn leiding boekte het bedrijf vorig jaar voor het eerst weer winst sinds de uitbraak van corona. Zo werden kaartjes onder meer duurder. De afgelopen jaren is ook fors geïnvesteerd in het materieel. Zodat heeft er nu toe geleid dat de cijfers een stuk positiever zijn, zegt de Raad van Commissarissen. Het weer, onstuimig, flinke buien, kan ook onweer bijzitten. Vanmiddag zijn er wel wat opklaringen, maar de kans op onweer en zelfs hagel blijft bestaan. Het is vandaag zo'n 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedemiddag, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Groep 7A van basisschool De Olijfboom in Capelle aan den IJssel heeft de wisselbeker gewonnen bij de uitslagen van het fietsverkeerexamen. Ze hadden met elkaar de minste fouten bij dat examen en wonnen een uitje naar luchtkussenpark Bounce Valley. Het jaarlijkse fietsersexamen was in april. Er deden 400 leerlingen van 12 basisscholen mee. Leerlingen uit groep 7 en 8 fietsten een route door hun buurt en moesten laten zien hoe goed ze de verkeersregels kennen. Morgen op Hemelvaartsdag is in Zevenhuizen de Autocross Zevenhuizen. De autocross, die ook de Grand Prix van Zevenhuizen wordt genoemd, trekt jaarlijks meer dan duizenden bezoekers naar Zevenhuizen. Deze komen niet alleen uit de regio, maar ook uit Brabant, Zeeland en Noord-Holland. De dag begint om 11:30 met een kidscross en eindigt rond 17:45 met een stockcarrace. Van woensdag 13 mei, 10 uur in de avond, tot maandag 18 mei, 5 uur in de ochtend, is de A12 richting Utrecht vanwege asfalteringswerkzaamheden afgesloten tussen Moordrecht en Woerden. Ook verkeer vanuit de A20 uit Rotterdam kan vanaf Moordrecht niet doorrijden. Verkeer vanaf Rotterdam naar Utrecht wordt omgeleid via de A20, A16, A15 en A27. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op Hemelsverdag verandert in de situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden en er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit de noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.

0: te vullen bellen. Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 1 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De douane heeft de afgelopen maand ruim 43 miljoen illegale sigaretten onderschept. Merendeel van die illegale rookwaar zat in containers in de haven Rotterdam. Daar ging het om 23 miljoen sigaretten. Die zaten in containers uit Azië. De containers zijn onder toezicht verder vervoerd om zicht te krijgen op de ontvangers en de achterliggende criminele netwerken. Het heeft geleid tot meerdere aanhoudingen in binnen- en buitenland. Als de sigaretten op de markt terecht waren gekomen, had de Nederlandse staat 17 miljoen aan accijnzen misgelopen. Het bedrijf achter attractiepark Rivoli is nu officieel failliet. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank. Een van de schuldeisers had het faillissement aangevraagd. Hoe groot de totale schuld is, kan door de rechtbank aangestelde curator nog niet gezegd worden. Onlangs werden alle spullen van half afgebouwde attractieparken die werden geveild. Daardoor is de BV van ondernemer Henny van der Most helemaal leeg. In Sliedrecht is de politie bezig een drugslab te ontmantelen op een bedrijventerrein in de Lelystraat. Volgens een woordvoerder was het drugslab volledig in bedrijf. Wat voor drugs het gaat en hoeveel, dat kan de politie nog niet zeggen. Rotterdammer Wouter Koolmees is ook de komende 4 jaar de president-directeur van de NS. Onder zijn leiding boekte het bedrijf vorig jaar voor het eerst weer winst sinds de uitbraak van corona. Zo werden kaartjes onder meer duurder. De afgelopen jaren is ook fors geïnvesteerd in het materieel. Zodat heeft er nu toe geleid dat de cijfers een stuk positiever zijn, zegt de Raad van Commissarissen. Het weer, onstuimig, flinke buien, kan ook onweer bijzitten. Vanmiddag zijn er wel wat opklaringen, maar de kans op onweer en zelfs hagel blijft bestaan. Het is vandaag zo'n 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
0: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
6: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: Wat een lekker begin is dit, Oscar.
1: Ja, we hadden het er volgens mij een paar weken geleden over, hè?
0: Lekker.
1: En ja, weet je, en niet wetende dat. En, maar al, laten we even beginnen met fijn dat jullie allemaal weer luisteren.
0: Welkom dat u ingeschakeld
1: bent. En het is toch leuk dat het vandaag. Nou ja, het is niet leuk dat het vandaag een beetje wisselvallig weer is. Maar als wij weer beginnen, dan gaat het zonnetje toch weer schijnen.
0: Jazeker.
1: Dat is toch wel grappig.
0: Jazeker.
1: Ja, die John en Guitar Watson, ik zat heel even te kijken. Maar die is dus bijna 30 jaar geleden overleden.
0: Ja.
1: Zo lang is het alweer geleden in die zeepkist. En daar paste die maar net in, volgens mij.
0: Ja, dat weet ik.
1: Toch?
0: Maar hij deed wel een Tommy Coopertje ook, hè?
1: Oh ja?
0: Ja,

0: je stond net te vertellen tussendoor dat het een enorm jeugdsentiment is wat je hier te horen kreeg.
1: Ja, ik zat net te vertellen, want ik heb mijn jeugd doorgebracht nabij de Duitse grens, zeg maar. Dus uh-huh. Wij konden, eigenlijk keken we bijna alleen maar Duitse tv. Ja. En dat ging gewoon via een antenne. En daar begon het programma Rockpalast. En Rockpalast is ook een van de programma's, of het programma waardoor Modders Finest, zeg maar, in Europa doorgebroken is. En dat begon dan s'avonds om 10:00 of 11:00. En dan spraken we met een groep vrienden af. En dat ging heel de nacht door. En dan gingen we Rockpalast kijken. En dat was 1 keer, 2 keer, 3 keer per jaar was dat eigenlijk. Ja. Dat waren wel hoogtepunten.
0: Ja, en jullie konden dat dan waarschijnlijk daar aan de grens zo volgen. Wij moesten hier toch lange tijd wachten totdat we kabeltelevisie hadden.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Want dat kwam veel later toen
1: pas. Ik kan me niet anders herinneren dat wij altijd Duitse tv hadden. En Duitse tv die zonde ook gewoon overdag uit. Terwijl Nederland zeg maar s'avonds om 7:00 begon. Ja. Dus wij waren heel erg op Duitsland.
0: Wij waren toen destijds heel blij dat het kwam.
1: Ja.
0: En dat was met name om naar de Duitse Sport op zaterdagmiddag te kijken. Oh, want daar werden de wedstrijden over gespeeld. De sportshow, inderdaad.
1: Dat klopt, inderdaad.
0: Maar ja, we zijn een muziekprogramma, toch?
1: Ja.
0: Je moet het over alle dagelijkse dingen hebben natuurlijk. Hè?
1: Ja. Dan gaan we een stukje muziek draaien.
0: Ja, we gaan daar Skunk Anansi. Ook een bijzondere naam, hè?
1: Ja.
0: Een Britse band.
1: Een bijzondere titel ook, hè? Hedonism.
0: Ik heb
1: opgezocht wat dat nou precies inhoudt. Maar dat schijnt dus zintuigelijk genot te zijn.
0: Oké, nou mooi luisteren. Gaan we daar eens over nadenken wat dat allemaal zou kunnen zijn.
1: Zintuigelijk.
0: Ja. We laten ze werken, die zintuigen.
1: Komt-ie.

0: Nou, ze heeft zo'n mooie stem. Daar moet je eigenlijk een onderscheiding voor krijgen, toch?
1: Ja.
0: Zo, oh, die heeft ze gekregen, joh. Kan nou wat?
1: Oh ja, ze is ridder. Of ze hier in de orde van het Britse Rijk.
0: Ja.
1: Voor haar verdiensten van het...
0: Nou ja, dat is altijd leuk, toch? Ja. Als je een beetje herkenning krijgt, toch? Ja.
1: En binnenkort in Nederland. 28 mei in Eindhoven. En 29 mei in Nijverdal.
0: Ik vind het niet verkeerd. Dus, ik zou zeggen, nou, het is wel een stukje rijden. Nijverdal helemaal natuurlijk, hè?
1: Ik weet niet hoeveel kilometer is.
0: Nou, dat is wel nog een dikke 200 kilometer volgens mij.
1: Oké, naar Eindhoven.
0: Tenminste, Eindhoven, of mijn topografische kennis is nu zo slecht dat het ergens op 50 kilometer afstand blijkt te liggen.
1: Daar kan ik daar niet aan. Maar ja, ik weet wel, Eindhoven is een uurtje.
0: Ja, dat is waar. Dat is waar. De volgende plaat. We hadden het een paar weken geleden, draaide jij een plaat. Toen zei ik volgens mij tegen jou van, joh, dat is volgens mij afkomstig uit een autoreclame.
1: My Silver Lining van First Aid Kit heb je het over.
0: Ja, en ja, die...
1: Een Frans automerk, zei je, hè?
0: Ja, precies. Het begint met de R en het eindigt op een T. Meer zeggen we niet.
1: Okay.
0: Nou. Maar ik vond het een hele mooie plaat.
1: Nou, luister.

0: en hij loopt toch nog een klein stukje door.
1: Hij loopt heel lang.
0: Maar dat is eigenlijk nu een klein beetje te verwaarlozen. Altijd weer lekker. Ja, het was volgens mij een reclame met paarden.
1: Ja, je zei het. Ja, toch? Die gaan we een keer opzoeken.
0: Ja, we gaan van links naar rechts. Deze plaat was een beetje uit zo rond 2014, 2015, heb ik me over gezegd.
1: Volgens,
0: ja. En dan gaan we nu weer naar een plaat die, laat ik zeggen, toch weer wat ouder is. Hè? Naar Snow Patrol, Chasing Cars. En die stonden ooit op Pinkpop.
1: Ja, en als je het over Pinkpop hebt, dat is mijn allereerste festivalervaring.
0: En toen was het nog met de Pinkster, hè?
1: Toen was het met de Pinkster.
0: Ja, dat is tegenwoordig natuurlijk niet meer, hè?
1: Toen was het in het sportpark in Geleen.
0: Ja.
1: En dan gingen we, nou ja, goed, dan gaan we te veel praten. Laten we lekker muziek gaan draaien. Snow Patrol, Chasing Cars.

0: Snow Patrol stond in 2007 op Pinkpop.
1: Ja, dus om daar even terug te komen. Ik heb even opgezocht. 18 mei 1970 was de allereerste Pinkpop in het Geleense Burgemeester Damensportpark. 10.000 mensen waren daar aanwezig. Daar traden op Living Blues, Nederlands Golden Earring. Dan wat iets maar verder onbekende. Maar ook George Baker Selection onder andere. En de entree was €3,50.
0: Ja.
1: €3,50.
0: Ja, €3,50, ja.
1: En in de voorverkoop maar €2,50.
0: Ja, en we hebben snel even staan kijken.
1: Is toch niet te geloven.
0: Waar komen we nu op uit als het dadelijk in...
1: Voor Pinkpop zit je op €150 voor een euro voor een dag. Hè?
0: Ja, 19, 20 en 21 juni.
1: Ja,
0: en Suzanne en Freek en de editors. Teddy Swims komt. En onder andere en de Foo Fighters. We gaan naar In Excess. Suicide Blonde.

0: Suicide Blond.
1: Australië, hè?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, wat dat betreft. Nou ja, daar draaien we zo links en rechts nog wel eens wat van.
1: Ja, want Man at Work en
0: ja, Midnight Oil, hè. Dat is, ja, dus wat dat betreft klinkt altijd goed.
1: In Excess had natuurlijk Michael Hutchence. Mm-hmm. Als boegbeeld. Ja. Ik bedoel, als je het om over mooie jongen hebt. Ik denk dat die heel veel vrouwen aangetrokken heeft, deze meneer.
0: Ja, en de Little River Band schiet me ook te binnen. Die kwam ook uit dat werelddeel. Maar was dat Australië of was het Nieuw-Zeeland? Dat
1: ik ga daar geen weddenschap in.
0: Nee. We hadden net al een probleem over Nijverdal, waar dat nou precies lag. Dus laten we het daar maar niet over hebben. Ja. Ik had,
1: we gaan wel van muziekstijl weer.
0: Ja,
1: totaal anders.
0: Ja. Nou ja, hoe komt dat? Ja, ik heb natuurlijk op de vrijdag ook Kletskoek. En daar hadden we afgelopen maandag, of afgelopen vrijdag moet ik zeggen, een gast. En dan zeg ik altijd van joh, samen met Narda, waar ik het programma mee maak. Van joh, heb je niet een aantal verzoekplaten die je leuk vindt? En die plaat was er één van. En dat is een richting uit die wat meer richting het christelijke evangelie gaat.
1: Ja.
0: Maar daarom niet minder mooi. Dus we gaan luisteren naar Megan Woods met The Truth.

0: tikkie Adele toch ook?
1: Ja, zeker.
0: Toch?
1: Zeker dat pianootje erbij.
0: Ja, lekker toch? Lekker toch?
1: De strijkers kunnen niet ontbreken.
0: Wat zeg je?
1: De strijkers
0: nee. Die moeten we ook aan alle kanten laten aanrukken natuurlijk. Ja, de tweeluik. Nou, ja. We zitten helemaal op schema. Dat is meestal rond 1:30. Nou, het is een minuutje er. Oh nee, toch niet. Nee,
1: ik wou net zeggen.
0: 7 minuten over 30. Maar ja, er komen soms verhalen op tafel. We zullen het kort houden. We gaan draaien zometeen de Beatles Let It Be. Want in 1970 ging de film Let It Be van de Beatles in New York in première. En dat is toch leuk om er even bij stil te staan. Alhoewel daar toch ook de haarscheurtjes in de samenwerking tussen de bandleden wel in naar voren kwam. En Frank Sinatra, ja, die ontviel ons. En dat was in 1998. Dus die twee platen, daar gaat de tweeluik over.
1: Klassiekers.

0: Ja, Frank Sinatra was
1: Old
0: dat.
1: Blue Eyes.
0: Ja, zo is dat. Ook een, ja, een bijzonder mens, zullen we zeggen.
1: Ja, daar gaan we wat verhalen over
0: hebben. Ja, daarom zult het niet over hebben. Hé, waar je wel een mooi verhaal over hebt, want dat stond hier weer even net zo'n beetje... Nou, brainstorm is het niet, want we hadden wat informaties vergaard. Maar Grupo Sportivo bestond begin mei, 3 mei of zo, 50 jaar 50, rond die tijd. Hè?
1: Niet te geloven. Zijn ze bezig.
0: En dan komt altijd die, mag ik het zo zeggen, dat kale hoofd met die bril.
1: Ja,
0: dat Hans, komt altijd naar voren weer. Hè?
1: Hans van den Berg, van den Burg is het trouwens van, volgens mij. Hè?
0: Ja,
1: ja, dat opvallend gegeven is, ik had het met een zwaarders ook al over, dat ze een hele jonge toetsenist hebben, een keyboardspeler, 14 jaar inmiddels. Hij is met zijn 13e is hij in een band ingestapt. En hoe komt hij daar nou terecht? Nou, hij is de zoon van de geluidstechnicus van, van Grupo Sportivo. Dus vanaf kleins af aan ging hij met zijn vader mee naar de optredens van Grupo Sportivo. Op een gegeven moment koopt die jongen een keyboard, neemt hij ook mee naar de optredens. En Peter Karliger, de toetsenist van Grupo Sportivo, heeft hem dus eigenlijk keyboard leren spelen voor tijdens en na de optredens. Nou, hij is helaas 2 jaar geleden overleden. En nu heeft Len de Kwant, heet hij, heeft hij zijn plek ingenomen. En speelt hij dus vast in Grupo Sportivo.
0: Nou, dat is toch een mooi stukje opvolging toch?
1: Ja. Ja, 66-jarige bandleider. Ja. Met een 14-jarige toetsenist.
0: Er zit een klein verschilletje tussen. Maar ja, het is toch mooi dat zijn wel zo samenwerkt. Het
1: zijn wel de leuke verhalen.
0: Nou ja, dat is ook zo. Ja. Dat is ook zo, zeker. Nou ja, dat is al een reden om even naar Hey Girl te gaan luisteren van Grupo Sportivo.
1: Altijd leuk, Grupo Sportivo.

0: Ja, toen was ze stil.
1: Ja.
0: Was ineens heel erg stil. Maar, we hebben het weer gered. Er moest even een plaat ertussen uitgehaald worden. Niet ja. verder vertellen.
1: Improviseren.
0: Zo is dat. We gaan naar de Dua Lipa. En ik hoorde dat ze tegen Samsung...
1: Ja, je leest het overal, hè? Ik bedoel, er is geen ontkomen aan.
0: Nee.
1: 15 miljoen, vraagt hij me.
0: Ja, maar 15 miljoen.
1: Ja.
0: Nou ja, mooi luisteren. Zou ze het goed kunnen gebruiken, denk jij? Want ja, ze hebben de gezicht gebruikt. Nou, dat is heel verschrikkelijk natuurlijk.
1: Ja. Schijnt dus meer televisies mee te kunnen verkopen.
0: Ja, nou, dat zal wel, ja. Maar ja, dan moeten ze waarschijnlijk toch diep in de beurs gaan kijken ervoor. Dus de winstmarge op die tv's wordt wat minder dan. Het is niet anders.
1: Gaat de prijs al gewoon omhoog,
0: ja. Ja, zo is het. Be the one.

0: denk dat ze voor Samsung niet meer be the one is. Denk je wel?
1: One of the others.
0: Ja, zo is dat. Queen. Ik was zaterdag bij We Will Rock You. Draait tot... Mag geen reclame maken. Ik krijg er ook helemaal niks voor. Maar tot aanstaand weekend kun je er nog naartoe.
1: Okay.
0: En ik had hem ongeveer een jaar of 12 geleden in Utrecht gezien. En dan wordt hij wel een beetje aangepast qua verhaal. Maar de muziek van Queen blijft toch altijd wel weer leuk om dan op die manier te horen binnen een verhaaltje.
1: Het is een nieuwe versie, begrijp ik.
0: Het is een aangepaste versie. En ze hadden er ook spitsvondigheden in over de golf van Amerika in plaats van de golf van Mexico.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En dat de straat van Hormuz nog steeds gesloten was. Dus dat soort dingen, die werden toch wel regelmatig aangepast. Okay. Het is een geweldige cast, maar dit is het origineel. A Kind of Magic.

0: Queen, Kind of Magic. Ja, André, wij gaan ons opmaken voor
1: André,
0: de
1: André,
0: hemelvaartdag. Wat zei ik? André? Zei ik het nou weer?
1: Je zei André.
0: Joh, en ik ben niet AI gestuurd. Dat lijkt dan wel weer. Ja.
1: Nee, je bent niet AI gestuurd. Dus bewijs is geleverd dat je echte mensen achter de microfoon staan.
0: Nou, Huub, mooi luisteren. Dan ga ik het nog een keertje goed zeggen.
1: Ja.
0: Nee, ik wil zeggen, ja, morgen is het hemelvaart. Het is al aardig druk op de weg als ik zo kijk.
1: Het is zeker druk op de weg, ja. Ja, zeker.
0: Misschien hier en daar nog een verdwaalde caravan.
1: Zou het daarmee te maken hebben dat ze vroeg of dat iedereen een lang weekend...
0: Ik denk dat een hele hoop mensen vrij zijn. Nou, daar hebben wij niet veel last van. Nee, want wij werken gewoon de hele week niet meer. Ja, voor de radio dan.
1: Ik hoop dat het weer een beetje mee valt van iedereen.
0: Hey, bedankt weer. Het was gezellig.
1: Ja.
0: Huub was het, hè? Ja, Huub. Nou, ja. Fijne dagen. Nou, we gaan elkaar weer spreken. En tot de volgende week.
1: Dag.
0: Ciao.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De douane heeft de afgelopen maand ruim 43 miljoen illegale sigaretten onderschept. Merendeel van die illegale rookwaar zat in containers in de haven Rotterdam. Daar ging het om 23 miljoen sigaretten. Die zaten in containers uit Azië. De containers zijn onder toezicht verder vervoerd om zicht te krijgen op de ontvangers en de achterliggende criminele netwerken. Het heeft geleid tot meerdere aanhoudingen in binnen- en buitenland. Als de sigaretten op de markt terecht waren gekomen, had de Nederlandse staat 17 miljoen aan accijnzen misgelopen. Het bedrijf achter attractiepark Rivoli is nu officieel failliet. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank. Een van de schuldeisers had het faillissement aangevraagd. Hoe groot de totale schuld is, kan door de rechtbank aangestelde curator nog niet gezegd worden. Onlangs werden alle spullen van half afgebouwde attractieparken die werden geveild. Daardoor is de BV van ondernemer Henny van der Most helemaal leeg. In Sliedrecht is de politie bezig een drugslab te ontmantelen op een bedrijventerrein in de Lelystraat. Volgens een woordvoerder was het drugslab volledig in bedrijf. Wat voor drugs het gaat en hoeveel, dat kan de politie nog niet zeggen. Rotterdammer Wouter Koolmees is ook de komende 4 jaar de president-directeur van de NS. Onder zijn leiding boekte het bedrijf vorig jaar voor het eerst weer winst sinds de uitbraak van corona. Zo werden kaartjes onder meer duurder. De afgelopen jaren is ook fors geïnvesteerd in het materieel. Zodat heeft er nu toe geleid dat de cijfers een stuk positiever zijn, zegt de Raad van Commissarissen. Het weer, onstuimig, flinke buien, kan ook onweer bijzitten. Vanmiddag zijn er wel wat opklaringen, maar de kans op onweer en zelfs hagel blijft bestaan. Het is vandaag zo'n 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
3: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: De gezelligste van de regio.
3: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.
5: 105.3 FM.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Groep 7A van basisschool De Olijfboom in Capelle aan den IJssel heeft de wisselbeker gewonnen bij de uitslagen van het fietsverkeerexamen. Ze hadden met elkaar de minste fouten bij dat examen en wonnen een uitje naar luchtkussenpark Bounce Valley. Het jaarlijkse fietsersexamen was in april. Er deden 400 leerlingen van 12 basisscholen mee. Leerlingen uit groep 7 en 8 fietsten een route door hun buurt en moesten laten zien hoe goed ze de verkeersregels kennen. Morgen op Hemelvaartsdag is in Zevenhuizen de Autocross Zevenhuizen. De Autocross, die ook de Grand Prix van Zevenhuizen wordt genoemd, trekt jaarlijks meer dan duizenden bezoekers naar Zevenhuizen. Deze komen niet alleen uit de regio, maar ook uit Brabant, Zeeland en Noord-Holland. De dag begint om 11:30 met een kidscross en eindigt rond 17:45 met een stockcarrace. Van woensdag 13 mei, 10 uur in de avond, tot maandag 18 mei, 5 uur in de ochtend, is de A12 richting Utrecht vanwege asfalteringswerkzaamheden afgesloten tussen Moordrecht en Woerden. Ook verkeer vanuit de A20 uit Rotterdam kan vanaf Moordrecht niet doorrijden. Verkeer vanaf Rotterdam naar Utrecht wordt omgeleid via de A20, A16, A15 en A27. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. Komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op Hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het al naar 5 graden. Vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden en er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit het noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 3:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Sliedrecht een drugslab ontmanteld op een bedrijventerrein in de Lelystraat. Op het moment van de inval waren er 2 mensen bezig in het laboratorium en zij zijn aangehouden. Wat voor drugs er werden gemaakt en hoeveel drugs er lagen kan de politie nog niet zeggen. De drugs worden afgevoerd en vernietigd. Het cruiseschip Hondius, dat in het nieuws is vanwege de uitbraak van het Hanta-virus, zou mogelijk ook maandag kunnen arriveren in Rotterdam. Laat het bedrijf achter het cruiseschip weten. Eerder werd gesproken over zaterdag of zondag. Het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer. Waar het schip zal afmeren in Rotterdam is nog niet duidelijk. De 27 mensen die nu nog aan boord zitten, gaan dan in quarantaine. En op dit moment heeft nog geen van de opvarenden symptomen. Als het personeel van boord is, wordt het schip van top tot teen gedesinfecteerd. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door ruim 20.000 oud-studenten die hun studieschuld niet terugbetalen. Ze zitten in het buitenland en voor studiefinancierder Duo zijn ze daardoor onbereikbaar. Oorzaak is een gat in de wet, zegt verslaggever Wilco Boom van de NOS.
2: Daarin is geregeld dat als Duo 5 jaar geen contact heeft gehad met een student die in het buitenland zit, en die student heeft in al die 5 jaar niks van zijn schuld afgelost, nou dan verjaart dat deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus de eventuele boetes voor achterstallige betaling, want ook die verjaren dan.
1: Het kabinet wil oud-studenten nu gaan verplichten om hun contactgegevens door te geven aan Duo. En het kabinet wil de verjaringstermijn gaan verlengen van 5 naar 10 jaar. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Er kan nog een bui vallen. Mogelijk ook met hagel en onweer. En vanmiddag is het 13 graden. Vanavond en vannacht zijn er buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog een bui. In de middag klaart het op. En de temperatuur komt dan opnieuw uit op 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande. En ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl. Want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
6: De gezelligste van de regio.
0: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Groep 7A van basisschool De Olijfboom in Capelle aan den IJssel heeft de wisselbeker gewonnen bij de uitslagen van het fietsverkeerexamen. Ze hadden met elkaar de minste fouten bij dat examen en wonnen een uitje naar luchtkussenpark Bounce Valley. Het jaarlijkse fietsersexamen was in april. Er deden 400 leerlingen van 12 basisscholen mee. Leerlingen uit groep 7 en 8 fietsten een route door hun buurt en moesten laten zien hoe goed ze de verkeersregels kennen. Morgen op Hemelvaartsdag is in Zevenhuizen de Autocross Zevenhuizen. De Autocross, die ook de Grand Prix van Zevenhuizen wordt genoemd, trekt jaarlijks meer dan duizenden bezoekers naar Zevenhuizen. Deze komen niet alleen uit de regio, maar ook uit Brabant, Zeeland en Noord-Holland. De dag begint om 11:30 met een kidscross en eindigt rond 17:45 met een stockcarrace. Van woensdag 13 mei, 10 uur in de avond, tot maandag 18 mei, 5 uur in de ochtend, is de A12 richting Utrecht vanwege asfalteringswerkzaamheden afgesloten tussen Moordrecht en Woerden. Ook verkeer vanuit de A20 uit Rotterdam kan vanaf Moordrecht niet doorrijden. Verkeer vanaf Rotterdam naar Utrecht wordt omgeleid via de A20, A16, A15 en A27. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. Vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden en er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit de noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.
0: Dit is Radio Capelle.
3: It ain't no country club either.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiokapelle.nl. Radio Capelle. Het is 4 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De vijfde demonstratie op rij van Geef tegen gas op de havenspoorlijn in Rotterdam is vanmiddag al snel beëindigd. Waar de politie de 20 betogers de afgelopen dagen nog een uur of vier de tijd gaf, grepen agenten vandaag veel eerder in. Deden zou een mogelijk gevaarlijke situatie op het spoor zijn.
2: Wat heeft te maken met de volksgezondheid? Is het trein tot stilstand gekomen met gevaarlijke stoffen? Komt nog een ander trein aan met gevaarlijke stoffen?
3: English,
2: twee verzoek is. Dus dat betekent dat u de aanwijzing krijgt om de demonstratie in Elbersport te zetten. Dat zal op een andere locatie zijn. Ik ga u verzoeken dat als u daar vervolg aan geeft, dat u in ieder geval eerst achter het hek plaats nemen. En dan kunnen we daarna een andere locatie aanwijzen.
1: Geef tegen gas demonstreert al sinds vrijdag op het havenspoor. De actievoerders zeggen dat Nederland als doorvoerland een aandeel heeft in oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen. Het kabinet wil de minimumleeftijd voor prostitutie verhogen. Sekswerkers moeten voortaan 21 zijn in plaats van 18. Het plan dateert al van 2009, maar er kwam steeds niks van terecht. D66, VVD en CDA willen het nu binnen 3 jaar gaan regelen. Het doel is om de seksbranche veiliger te maken. Minister Van Wil denkt ook na over een pooierverbod. Hij wil af van mensen die misbruik maken van kwetsbare, vaak illegaal in ons land verblijvende sekswerkers. En het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam heeft belangstelling voor de wasbeer die begin deze week in Dordrecht opdook tussen het afval van winkelcentrum Maasplaza. Medewerkers zagen het dier vroeten in karren met afval en ze haalden er een ongediertebestrijder bij en die doodde de wasbeer. Het nieuws leidt tot ophef op social media en ook politieke partijen en de gemeenteraad van Dordrecht vragen zich af waarom het dier niet naar een opvang kon. En die ophef maakt nu weer dat het een dood dier is met een verhaal, zegt het Natuurhistorisch Museum. En het museum heeft een permanente tentoonstelling ingericht voor dode dieren met een verhaal. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Er kan een bui vallen, mogelijk ook met hagel en onweer. Het is 13 graden. Vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt dan af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien. In de middag opklaringen. En dan komt de temperatuur net als vandaag uit op 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg vanwege het hemelvaartsweekend. Veel recreatieverkeer. De meeste vertraging heb je in het zuiden van het land, maar ik begin op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen doe je er 25 minuten langer over. De A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Gratum en Nederweer 12 kilometer door een ongeluk met een vrachtwagen en een busje. Oponthoud is nu een uur. Op de A2, maar dan van Utrecht naar Den Bosch, heb je een half uur vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. En bijna een uur langer onderweg ben je op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda. Tussen knooppunt Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Er staat 14 kilometer door een vrachtwagen met pech. Rechterrijstrook is dicht. Een dikke 3 kwartier extra ben je kwijt op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. De linkerrijstrook is daar voorlopig dicht. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom staat het stil voor de Heinenoordtunnel over 5 kilometer vanwege een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
6: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
7: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
5: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
8: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
5: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
9: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle. Het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Groep 7A van basisschool De Olijfboom in Capelle aan den IJssel heeft de wisselbeker gewonnen bij de uitslagen van het fietsverkeerexamen. Ze hadden met elkaar de minste fouten bij dat examen en wonnen een uitje naar luchtkussenpark Bounce Valley. Het jaarlijkse fietsersexamen was in april. Er deden 400 leerlingen van 12 basisscholen mee. Leerlingen uit groep 7 en 8 fietsten een route door hun buurt en moesten laten zien hoe goed ze de verkeersregels kennen. Morgen op Hemelvaartsdag is in Zevenhuizen de Autocross Zevenhuizen. De Autocross, die ook de Grand Prix van Zevenhuizen wordt genoemd, trekt jaarlijks meer dan duizenden bezoekers naar Zevenhuizen. Deze komen niet alleen uit de regio, maar ook uit Brabant, Zeeland en Noord-Holland. De dag begint om 11:30 met een kidscross en eindigt rond 17:45 met een stockcarrace. Van woensdag 13 mei, 10 uur in de avond, tot maandag 18 mei, 5 uur in de ochtend, is de A12 richting Utrecht vanwege asfalteringswerkzaamheden afgesloten tussen Moordrecht en Woerden. Ook verkeer vanuit de A20 uit Rotterdam kan vanaf Moordrecht niet doorrijden. Verkeer vanaf Rotterdam naar Utrecht wordt omgeleid via de A20, A16, A15 en A27. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het al naar 5 graden. Vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden en er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit het noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg. Er staat al 885 kilometer file. Onder andere hele lange files vanuit Utrecht naar het zuiden. Zoals op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel doe je er een half uur langer over. Bij Amsterdam is het druk door werkzaamheden. Onder andere op de A10, de A10 West naar de A10 Zuid heb je tussen de Baarsjes en Buitenveldert een kwartier vertraging nodig. Het kwartier extra nodig. Dan de A15 van Rotterdam naar Gorkum, tussen knooppunt Ridderkerk en Hardingsveld-Giessendam. 30 minuten vertraging door een vrachtwagen met pech. Dan de A16 vanuit Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht een half uur extra. Ook hier heeft een vrachtwagen met pech gestaan, maar de weg is weer vrij. Dan de A27, Almere-Gorkum, tussen Bilthoven en knooppunt Lunetten. 7 kilometer door een ongeluk, 2 rijstroken zijn dicht. En dat kost je nu 35 minuten extra. Dan het slechte wegdek op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Daar ben je inmiddels 55 minuten langer onderweg tussen het Harde en Zwolle Centrum. Linkerrijstrook is afgesloten. En het is aansluit op de A58 Eindhoven-Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Moergestel doe je er 3 kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 5 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als het aan justitie ligt, moet een schipper een boete betalen van 7500 euro voor het laten weglekken van het kankerverwekkende styreen in de Rotterdamse haven. Dat gebeurde in 2020 bij het lossen bij het bedrijf Lyondell in de Europahaven. Lyondell is medeverantwoordelijk, vindt het OM. Tegen het bedrijf eist justitie 20.000 euro boete. De schipper en het bedrijf spreken van een slordigheidje, justitie van opzet. Zowel het bedrijf als de schipper geven elkaar de schuld. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. De politie in Rotterdam denkt met de aanhouding van een 53-jarige man meer dan 20 babbeltrucs te hebben opgelost. De man zou eind vorig jaar actief zijn geweest in het Oude Noorden, Schiebroek en Oud-Krooswijk. Hij wist met allerlei smoezen binnen te komen, vaak bij bejaarde vrouwen, en ging er met geld, sieraden en bankpassen weer vandoor. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats zat al vast voor een andere zaak. En hij blijft voorlopig nog 2 weken in voorarrest. Ambtenaren waarschuwen het kabinet voor problemen met aflossingsvrije hypotheken. In 2001 besloot het toenmalig kabinet Kok dat huizenbezitters nog maximaal 30 jaar rente mochten aftrekken. Alleen heeft niemand bijgehouden wie hoe lang al aftrek heeft gehad. Huizenbezitters zelf hebben er lang niet altijd zicht op na verhuizing of echtscheidingen. En banken, hypotheekadviseurs en de Belastingdienst hoeven gegevens van mensen wettelijk niet zo lang te bewaren. Ambtenaren zijn bang voor een chaos. Nederlanders geven gecorrigeerd voor de inflatie 2 keer zoveel geld uit als 50 jaar geleden. Alleen inwoners van Luxemburg geven meer geld uit dan wij, blijkt uit onderzoek van het CBS. Gemiddeld besteden Nederlanders nu bijna 34.000 euro per jaar. Dat we meer zijn gaan uitgeven komt omdat de lonen sinds de jaren 70 zijn gestegen, zegt het CBS. Er gaat meer geld naar vakanties en ook zijn mensen groter gaan wonen en duurder gaan rijden. Mensen hebben ook vaker meer auto's per huishouden dan 50 jaar geleden, zegt het CBS. Het weer zonder wolken wisselen elkaar af. Er kan nog een bui vallen, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag is het 13 graden. Vanavond en vannacht buien, onweer en dan koelt het af naar 6 graden. Morgen in de ochtend nog kans op een bui. In de middag zijn er opklaringen. Temperatuur komt dan opnieuw uit op 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg vanwege het recreatieverkeer. Het lange weekend staat voor de deur. Op de A1 vanuit Amsterdam naar Apeldoorn heb je tussen Hoevelaak en Voorthuizen een 30 minuten vertraging. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade 25 minuten extra nodig. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A15 vanuit Europoort naar Gorkum. Voor de Noordtunnel 20 minuten vertraging door een ongeluk. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Tussen Beeldhoven en knooppunt Rijnsweert 40 minuten vertraging. Staat 6 kilometer door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Dan de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum 15 kilometer. Door het slechte wegdek heb je daar 50 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. En door het ongeluk op de A27 bij knooppunt Rijnsweert loopt het ook vast op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
4: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
5: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
4: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
7: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: Goedemiddag. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

verte spreekt een stem die ik herken van onze ruzies over kleine misverstanden, over grote desillusies. En ik hoor de kille klanken van jouw ingehouden woede. Maar wat kan ik meer dan janken als ik dit niet kon vermoeden? In een waas hoor ik je zeggen dat je alles op wilt geven.

Het is net of iemand anders in jouw lichaam is gekropen. En ik heb niet eens gemerkt dat die naar binnen is geslopen. Om jouw liefde uit te wissen en een wereld te vernietigen, wil er niemand me vertellen dat ik alles heb gedroomd.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Groep 7A van basisschool De Olijfboom in Capelle aan den IJssel heeft de wisselbeker gewonnen bij de uitslagen van het fietsverkeerexamen. Ze hadden met elkaar de minste fouten bij dat examen en wonnen een uitje naar luchtkussenpark Bounce Valley. Het jaarlijkse fietsersexamen was in april. Er deden 400 leerlingen van 12 basisscholen mee. Leerlingen uit groep 7 en 8 fietsten een route door hun buurt en moesten laten zien hoe goed ze de verkeersregels kennen. Morgen op Hemelvaartsdag is in Zevenhuizen de Autocross Zevenhuizen. De Autocross, die ook de Grand Prix van Zevenhuizen wordt genoemd, trekt jaarlijks meer dan duizenden bezoekers naar Zevenhuizen. Deze komen niet alleen uit de regio, maar ook uit Brabant, Zeeland en Noord-Holland. De dag begint om 11:30 met een kidscross en eindigt rond 17:45 met een stockcarrace. Van woensdag 13 mei, 10 uur in de avond, tot maandag 18 mei, 5 uur in de ochtend, is de A12 richting Utrecht vanwege asfalteringswerkzaamheden afgesloten tussen Moordrecht en Woerden. Ook verkeer vanuit de A20 uit Rotterdam kan vanaf Moordrecht niet doorrijden. Verkeer vanaf Rotterdam naar Utrecht wordt omgeleid via de A20, A16, A15 en A27. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. Komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. Vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden en er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit het noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het heel druk op de weg door het recreatieverkeer vanwege het hemelvaartsweekend. Het is zelfs de drukste spits van het jaar geworden. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade doe je er 20 minuten langer over door een auto met pech. De A12 van Den Haag naar Arnhem tussen Houten en Maren, 3 kwartier vertraging. En op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht tussen Veenendaal West en Driebergen, 6 kilometer door een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. Het oponthoud is 1 uur. A15 van Europoort naar Gorkum tussen knooppunt Vaanplein en Alblasserdam, 1/2 uur vertraging. De weg is hier weer vrij na een ongeluk. En op de A20 naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Kleinpolderplein 1 uur extra door een ongeluk. Maar ook hier is de weg weer vrij. Dan de A28, Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum, 50 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar nog steeds dicht vanwege het slechte wegdek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het geluid van Capelle aan den IJssel. Dit is Radio Capelle.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 6 uur.
1: Ik ben Aries Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een drugslab ontdekt aan de Lelystraat in Sliedrecht, waar amfetamine werd gemaakt. Er zijn tientallen jerrycans gevonden. Twee mannen die in het bedrijfspand bezig waren zijn aangehouden. Het zijn een 47-jarige man uit Vlaardingen en een man van 49 uit Dordrecht. De politie gaat ervan uit dat meer aanhoudingen gaan volgen. Er zijn gegevensdragers in beslag genomen om verder onderzoek te doen naar het lab. De jerrycans die zijn ontdekt worden vernietigd. De politie in Rotterdam denkt met de aanhouding van een 53-jarige man meer dan 20 babbeltrucs te hebben opgelost. De man zou eind vorig jaar actief zijn geweest in het Oude Noorden, Schiebroek en Krooswijk. Hij wist met allerlei smoezen binnen te komen, vaak bij bejaarde vrouwen, en ging er met geld, sieraden en bankpassen weer vandoor. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats zat al vast voor een andere zaak en blijft voorlopig nog 2 weken in de cel. Ambtenaren waarschuwen het kabinet voor problemen met aflossingsvrije hypotheken. In 2001 besloot het toenmalige kabinet Kok dat huizenbezitters nog maximaal 30 jaar rente mochten aftrekken met een aflossingsvrije hypotheek. Alleen heeft niemand bijgehouden wie hoe lang al aftrek heeft gehad. Huizenbezitters zelf hebben daar lang niet altijd zicht op, na verhuizingen of echtscheidingen. En banken, hypotheekadviseurs en belastingdienst, die hoeven gegevens van mensen wettelijk niet zo lang te bewaren. Ambtenaren zijn bang voor chaos. Op de Nederlandse wegen staat 2 keer zoveel file als normaal op een woensdagmiddag. Komt door recreatieverkeer, zegt de ANWB. Er komt een lang weekend aan en mensen zijn al op pad gegaan. Het is ook druk op de wegen naar Duitsland en België, maar niet alleen daar. Er komen ook mensen uit die landen onze kant op, zegt de ANWB. Het drukst was het vanmiddag op de A16 vanwege een vrachtwagen met pech bij de Moerdijkbrug. En ook op de A2 Maastricht-Eindhoven is het file rijden. Daar komt het door een ongeluk. Het weer vanavond en vannacht. Buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen is het in de ochtend nog kans op een bui. In de middag opklaringen. En dan komt de temperatuur net als vandaag uit op 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits geweest. Het drukste moment ligt inmiddels wel achter ons, maar de drukte is nog niet echt helemaal voorbij. Er staat nog alles bij elkaar opgeteld. 830 kilometer file. De A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Rooster en knooppunt Kerensheide staat 7 kilometer daarvan. Door een ongeluk met een vrachtwagen zijn 2 rijstroken dicht. De vertraging is 1 uur. A12 Den Haag-Arnhem. 35 minuten vertraging tussen Houten en Maren. Dezelfde A12, maar dan van Arnhem naar Den Haag. Tussen Veenendaal-West en Driebergen 10 kilometer. Door een ongeluk zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je 1 uur extra. Dan op de A28 van Amersfoort naar Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum 16 kilometer door het slechte wegdek. Al een flink aantal dagen is de linkerrijstrook dicht daar. En je hebt nu 3 kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken. Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je

0: Radio Capelle. 24-7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Groep 7A van basisschool De Olijfboom in Capelle aan den IJssel heeft de wisselbeker gewonnen bij de uitslagen van het fietsverkeerexamen. Ze hadden met elkaar de minste fouten bij dat examen en wonnen een uitje naar luchtkussenpark Bounce Valley. Het jaarlijkse fietsersexamen was in april. Er deden 400 leerlingen van 12 basisscholen mee. Leerlingen uit groep 7 en 8 fietsten een route door hun buurt en moesten laten zien hoe goed ze de verkeersregels kennen. Morgen op Hemelvaartsdag is in Zevenhuizen de Autocross Zevenhuizen. De Autocross, die ook de Grand Prix van Zevenhuizen wordt genoemd, trekt jaarlijks meer dan duizenden bezoekers naar Zevenhuizen. Deze komen niet alleen uit de regio, maar ook uit Brabant, Zeeland en Noord-Holland. De dag begint om 11:30 met een kidscross en eindigt rond 17:45 met een stockcarrace. Van woensdag 13 mei, 10 uur in de avond, tot maandag 18 mei, 5 uur in de ochtend, is de A12 richting Utrecht vanwege asfalteringswerkzaamheden afgesloten tussen Moordrecht en Woerden. Ook verkeer vanuit de A20 uit Rotterdam kan vanaf Moordrecht niet doorrijden. Verkeer vanaf Rotterdam naar Utrecht wordt omgeleid via de A20, A16, A15 en A27. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op Hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. Vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden en er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit het noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.
3: Dennis Mooij van de ANWB. Het was de drukste spits van het jaar. Het is nog steeds druk, zeker voor dit tijdstip. 530 kilometer file staat er nu nog. Vooral rond Utrecht en Amsterdam moet je geduld hebben. Maar ik begin op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen heb je een half uur vertraging. Dan de A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en Beverwijk Oost 13 kilometer. Vertraging is 20 minuten. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Dan de A10 Oost naar de A10 Zuid. Tussen de afrit Amsterdam Centrum en Oud-Zuid. 20 minuten vertraging. Zat 5 kilometer door een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen Veenendaal West en Maarsbergen doe je er ook 20 minuten langer over. Dat komt ook door een ongeval, maar hier is de weg weer vrij. A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum. 35 minuten vertraging over 13 kilometer door dat slechte wegdek. En de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen Best en Moergestel is het oponthoud 3 kwartier. Dan de N57 van Rotterdam naar Middelburg. Tussen de A15 en de Haren-Vlietdam 11 kilometer. De vertraging is 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 7 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De kans is groot dat het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam de wasbeer krijgt die begin deze week in Dordrecht is doodgeschoten. Het dier hoort niet in ons land en daarom moest die worden afgemaakt. Maar dat besluit zorgde voor veel ophef. En daardoor is het dier geknipt voor het Natuurhistorisch Museum, zegt conservator Bram Langeveld.
2: Het is wel weer een heel treffend voorbeeld van hoe mensen die in botsing kunnen komen en ook hoeveel aandacht dat genereert en hoeveel meningen daarover zijn. En mensen zijn er gewoon heel erg mee bezig. En dat is precies waar we naar zoeken voor die tentoonstelling Dode Dieren met een Verhaal.
1: Het kan enkele maanden duren voor de wasbeer is opgezet en te zien zal zijn in het museum, zegt Langeveld. Het dier dook maandag op tussen het afval van winkelcentrum Maasplaza in Dordrecht. Medewerkers waarschuwden een ongedier te bestrijden. Die dode dier, en dat is precies zoals het is afgesproken, zegt Pim Lemmers van de zoogdierenvereniging die het meldpunt wasberen beheert.
3: Het staat vermeld op de Unielijst van invasieve exoten. Dus dat is een Europese zwarte lijst. Als die wasbeer wordt gesignaleerd, dan moeten ze ook worden verwijderd. Omdat we echt ten koste willen voorkomen dat hier wasberen zich vestigen, zeg maar. Die wasbeer kan een spoelworm dragen. En die wasbeer die kan dus een flinke impact hebben op met name amfibieën en kleine zoogdieren. En dit soort invasieve exoten, die wil je gewoon niet in de natuur hebben ten koste van je inheemse fauna.
1: In Dordrecht hebben politieke partijen in de gemeenteraad vragen gesteld over waarom de wasbeer niet naar een opvang kon. Dat is in het verleden wel gedaan, zegt Lemmers, maar in korte tijd zaten de opvangadressen vol met tientallen wasberen. Als het aan justitie ligt, moet een schipper een boete betalen van €7.500 voor het laten weglekken van het kankerverwekkende styreen in de Rotterdamse haven. Dat gebeurde in 2022 bij het lossen van het spul bij het bedrijf Lyondell in de Europahaven. Lyondell is mede verantwoordelijk, vindt het OM, en tegen het bedrijf eist de justitie €20.000 boete. De schipper en het bedrijf spreken van een slordigheidje. Justitie heeft het over opzet. Zowel het bedrijf als de schipper geven elkaar de schuld. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. Het wisselvallige weer en het naderende hemelvaartweekend zorgen voor de drukste spits van het jaar. Afgelopen uur stond er ruim 1000 kilometer file. Het is druk op wegen naar het zuiden en het oosten en er komen ook toeristen uit het buitenland naar ons land toe. En er waren sowieso meer mensen vandaag die de auto pakten vanwege het koudere weer. In januari waren er ook twee drukke avondspitsen, toen vanwege sneeuwval. Op een van die dagen werd 1020 kilometer file gemeten. Vandaag haalden we rond 5:30 een piek van 1046 kilometer. Het weer vanavond en vannacht vallen de buien, mogelijk ook met onweer. Vooral langs de kust. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien. In de middag klaart het overal op, wordt het droog en de temperatuur komt dan uit op 13 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dennis Mooi van de ANWB. Er staat nog 230 kilometer file op de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Bij 20 minuten langer onderweg tussen Hoevelaken en Voorthuizen. Dat geldt ook voor de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Everdingen en Waardenburg. En voor de A12 van Utrecht naar Arnhem tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg. Dat laatste komt door een vrachtwagen met pech. Op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda tussen Rotterdam en de Moerdijkbrug doe je er een half uur langer over. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Zwolle Centrum 20 minuten vertraging door het slechte wegdek. Dan de A58 van Eindhoven naar Tilburg. Tussen knooppunt Batendorp en Oorschot 3 kilometer. Maar de vertraging is wel een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden. Zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij een van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
6: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
7: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
8: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
6: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
9: Ja, luisteraars, je hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
6: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl.
10: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl. belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
11: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

Dit is Radio Capella met het programma Amigos Vija Verder met José Luis Perales uit Spanje en Spaanse zanger, songwriter en producer. Hij heeft 27 albums opgenomen in de wereldwijd 30 miljoen exemplaren verkocht. En van zijn mooiste liedjes is Y Te Vas. Y continuamos con el programa. José Luis Perales de España nos interpreta esta hermosa canción de recuerdo. Y Te Vas. Estamos transmitiendo.

Deze geeft de kracht om tranen te laten vloeien, om te laten lachen. En is een directe verbinding met de herinnering in je hart. Laura Pausini, Verrastain Fans, met dit nummer, ¿Por qué te vas? Recordamos esta hermosa canción en la voz de Laura Pausini, ¿Por qué te vas?

Alle Stylen van de Spaanse en Latijnse Amerikaanse muziek kun je beluisteren in Radio Capella in het programma Amigos. De multigetalenteerd singer-songwriter Juan Luis Guerra uit Dominicaanse Republiek vertolkt dit mooie liedje, Te regalo una rosa. El artista de los mil ritmos, Juan Luis Guerra de la República Dominicana, nos deleita con esta magnífica composición. Te regalo una rosa.

Dites Radio Capelle met het programma Amigos. Beja verder met Alejandro Sanz met Las Guapas. En elektronische merengue die direct uitnodigt tot dansen. In dit liedje Alejandro combineert klanken van het Caribische gebied met de flamenco gitaar. En geluiden van Zuid-Spanje. Beja luisteren naar Alejandro Sanz en Las Guapas.

0: Dit is Radio Capelle. Het geluid van Capelle aan den IJssel.
1: Lluvia is een melodieus en romantisch nummer van Ricky Martin en Arcángel. Een mix van pop en urban muziek die uitnodigt om te dansen en te dromen. Lluvia is een canción melodiosa, romántica, interpretada por Ricky Martin y Arcángel, una fusión de pop y urbano que te invita a bailar y soñar. Ricky Martin y Arcángel, y este hermoso tema, Lluvia.

Mensen geven de kracht om tranen te laten vloeien, om te laten lachen. En is een directe verbinding met de herinnering in je hart. De uitvoering van Impossibles door Chayanne uit Puerto Rico en Casu uit Argentinië is een samenstelling van Chayanne's romantische pop-klassiek ballade en Casu's urban cumbia style. Het resultaat is brillant. La unión de Chayanne y Casu en la canción Amor Imposible ha generado muchos comentarios y el resultado es brillante. Nosotros disfrutamos con esta hermosa canción de Casu y Chayanne. Adelante con...

0: Medeze Music, Heaven by Her Eyes, Dore Espagne, en verschillende de Latins Amerikaanse landen. Bedankt voor jullie aandacht. Tot volgende week met het programma, amigos. Y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias por vuestra sintonía. Agradecemos a todas las personas que colaboran con nosotros. A José Rodríguez, a Aurora Rodríguez y desde Nicaragua a Claudia Delgadillo. También agradecemos la participación de Marcela Domínguez. No cambien el dial de la radio porque después viene Marco con música.
1: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 8 uur.
2: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer is in Alblasserdam nog bezig met het slopen van een dak van een huis aan de kraanbaan. Daar brak rond 5:30 brand uit. Niemand raakte gewond, maar om goed bij de brandhaard te komen moet het dak open. Daar is een specialistisch team uit Dordrecht mee bezig. Het vuur kan tussen de muren of in de constructie van de woning zijn getrokken. De brandweer probeert ook te voorkomen dat het vuur doorslaat naar de buren. De bewoners krijgen van een speciale stichting hulp voor de schade die ontstaat door de brand en de sloopwerkzaamheden. In Loosdrecht geldt een noodverordening. De gemeente Weidemeren wil zo nieuwe ongeregeldheden voorkomen bij een noodopvanglocatie voor asielzoekers. In de directe omgeving mag niemand zonder geldige reden komen. En verder is een groot deel van Loosdrecht aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen preventief fouilleren en auto's die de plaats binnenkomen controleren. Bij een anti-asielzoekersprotest werden gisteren vuurwerk en fakkels naar de opvanglocatie gegooid. En bosjes vlogen in brand en de relschoppers probeerden te voorkomen dat de brand werd geblust. Het RIVM doet nog DNA-onderzoek naar de wasbeer die maandag in Dordrecht opdook. Experts hopen zo te achterhalen waar het dier vandaan is gekomen. Wasberen mogen hier niet zijn omdat ze een gevaar vormen voor kleine dieren. Sinds 2016 staan wasberen daarom op een zwarte lijst en mogen ze niet meer als huisdier worden gehouden. Pim Lemmers van de Zoogdiervereniging kan zich voorstellen dat de wasbeer uit het buitenland komt.
3: Wat ook wel eens gebeurt met wasbeer, wat zijn natuurlijk echt hele slimme beesten, is dat ze wel eens meeliften. En Dordrecht zit natuurlijk redelijk in de buurt van het havengebied. Dus wellicht is hij vanuit de VS op een boot meegekomen. Andere route zou kunnen zijn dat hij met een trein vanuit Duitsland is meegekomen. Want Duitsland is wel echt de hotspot in Europa op het wasberengebied.
2: De wasbeer was maandag aan het vroeten in het afval van een winkelcentrum in Dordrecht. Het dier is daarop doodgeschoten. Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam wil het dier gaan tentoonstellen. Het kan nog wel enkele maanden duren voor het onderzoek van het RIVM klaar is en de Dordtse wasbeer is opgezet. Het weer vanavond en vannacht buien, met onweer ook mogelijk. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien, in de middag opklaringen en de temperatuur komt dan uit op 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
6: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
5: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
7: De gezelligste van de regio.
5: Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen

Een hele goede avond, luisteraars. Welkom bij Taste of Music hier bij Radio Kapelle. Aflevering 792 alweer. En wij hebben weer een prachtig programma samengesteld. We hebben een album van de week. We hebben live opnames hier in de studio van Radio Kapelle opgenomen. En die gaan we uitzenden. We hebben blues, we hebben album van de week, andere prachtige muziek. En het allerbelangrijkste, we hebben live muziek vanaf ons waanzinnig grote podium. En we hebben vandaag de gast Walter Rucci. En is blues, Blue Connection, die heeft hij thuis gelaten. Maar daar gaan we alles over horen, over deze muzikant uit Amsterdam. En zijn Finse band. En we begonnen trouwens met Brother Wallace, een nieuw artiest is dat, die je kan zien op het London Calling Festival, dat 16 mei gaat plaatsvinden in Paradiso. Volgens mij heeft onze collega Willem de Waard aandacht aan besteed aan dat festival. En hij heeft een debuutalbum uitgebracht, een geweldig mooi album is dat. En dat heet Electric Love, Brother Wallace. En ja, als je daar naartoe gaat, dan zie je heel veel mooie acts, waaronder dus die Brother Wallace. En ja, we gaan zeker vast nog wat nummers van hem draaien. You're the Man, Brother Wallace. En nu gaan we naar een dame die uit Canada komt en naar Rotterdam, in Rotterdam komt. Maar dat is pas in september, hoor. 11 september gaat zij daar spelen. En dan heb ik over Aura Coogan. Ze heeft een prachtig album uitgebracht, Hard-Headed Woman. En van dat album gaan wij luisteren naar Outgrowing.

Ja, prachtige muziek van een band uit Amerika. Friendship. Caveman Wakes Up. Dat is het album wat ze vorig jaar hebben uitgebracht. En het nummer wat je hoorde heet Resident Evil. Vrijdag aanstaande spelen zij in Roadtown in Rotterdam. Een dag later staan zij ook op het London Calling Festival in Amsterdam in de Paradiso, waar dus ook de openingstrack van dit programma Brother Wallace ook gaat optreden. En daarvoor hoor je Ori Coogan met Outgrowing. En deze dame die staat op 11 september in Roadtown. We gaan nu over naar een band die vorige week Alma van de Week was. Uit Groot-Brittannië. Zij heet Leer. En Land Yacht Regatta, zoiets. En dat was wel een leuk verhaal, want dus een van de zangers, de dichter eigenlijk, Simon, die was bij het programma The Repair Shop. En daar heb ik toen de band leren kennen. Maken hele mooie muziek. Luister maar naar dit nummer. Dark Sky Reservation is van het album. Dat heet ook Dark Sky Reservation.

0: Prachtige muziek van Asgeir. Universe Beyond van het album. Julia, dat is het album van de week hier zo. En zijn echte naam is Asgeir Trausti Einarsson. En hij komt naar Nederland in september. 9 september in het Paradiso in Amsterdam. En 10 september speelt hij in de Spot in Doos Support in Groningen. En album van de week, wat ik dus al zei. Daarvoor uit Groot-Brittannië hoorde Lear, Dark Sky Reservation. En dat komt van het album Dark Sky Reservation. Het is een driemans formatie met dichter des vaderlands van in Groot-Brittannië Simon Armitage, Richard Walters en Patrick Pearson. Daar bestaat die band uit. Geweldige muziek. Wat ook mooi is, dat hebben wij al gehoord in de soundcheck. En dat is onze muzikale gast van vanavond. En daar zijn we blij dat hij tegenover me staat. Walter, welkom. Walter Rucci en his Blues Connection. Dat is waar hij normaal mee optreedt. Nu is het alleen Walter Rucci. Welkom nogmaals.
1: Ja, dankjewel.
0: Hey, hoe lang maak jij trouwens al muziek?
1: Nou, dat is eigenlijk al van kinds af aan. Dus daar ben ik mee opgegroeid. Mijn vader die komt uit een grote familie van 14. Waarvan de 13 in de opera zaten. En ben ik mee opgegroeid. En later, ik kom uit Zeeland, uit Goes. En dat is de bakermat van de Rhythm and Blues. Hè, de Duke Joints en Jake Smith Band en nog een paar legendarische bands. En daar zijn we begonnen met muziek. En later ben ik naar Spanje verhuisd. Heb ik daar gewoond en gewerkt. Heb ik daar ook wat gespeeld. En daar heb ik mijn huidige vrouw leren kennen. En zodoende de Finse connectie ontstaan. En heb ik daar sinds ruim 30 jaar speel ik met name in Finland muziek. Met nog steeds mijn beste vriend, de toenmalige eerste gitarist. Die nog steeds mijn gitarist is, Pasi Saharinen. En daar speel ik nu al mee. En de band Blue Connection. Mm-hmm. Blue Connection betekent blauwe verbintenis. En blauw komt van de nationale kleur van Finland. Met de meren en de luchten. Ja. En daar speel ik al meer dan 20 jaar mee.
0: Kijk eens aan. En dat allemaal dankzij je vrouw dus.
1: Ja, maar die speelt dus geen muziek. Nee.
0: Maar zij is dus Fins.
1: Ja, zij is Fins. Ja, klopt.
0: En dan ga je naar Finland en dan ontmoet je medemuzikanten.
1: Ja, klopt. Ja. Dan leer je toch wel dat muziek een hele universele taal is. Ja. En ik wou dat heel veel mensen in de wereld die taal spraken.
0: En dus al 20 jaar onder die naam muziek makend. En dus al heel veel liedjes geschreven.
1: Ja.
0: En hoe gaat dat liedjesproces bij Walter Rucci en de Blue Connection?
1: Ja, nou in principe maak ik zelf tekst en muziek. Ik heb met name dat ik een melodie heb en dan daar een tekst op begin te maken. En dan vormt zich vanzelf een thema. Ik ben een verhalenverteller, dus ik zoek altijd kleine verhalen. En als dat klaar is, dan heb ik een concept. En dan of ik ben in Finland, of ik ga naar Finland, of ik stuur het op. En dan kunnen de jongens zich voorbereiden. Ik geef ook altijd een mood board mee. Van het lijkt een beetje op dit en op dat. En het gaat hier en daar over. En dan kunnen ze dat vanzelf een beetje inkleuren. En dan gaan we repeteren daar en spelen. En dan hebben we weer een nummer voor op de playlist.
0: Ja. Dus de andere leden schrijven gewoon helemaal niks?
1: Ze voeren wel feedback. En dan zeggen ze qua tempo. Of ik heb ooit een andere bassist gehad. En die wist hele muziek om te zitten. In principe weten ze wel wat ik kan en wat ik doe. En dan passen ze zich natuurlijk wel aan. En het is niet zo dat ik alles bepaal. Nee. Hun vullen zelf in en ik geef het raamwerk en ze mogen zelf het schilderij afmaken. Dus dat die vrijheid hebben ze. En komt altijd goed.
0: Ja. En ik neem aan dat je in die 20 jaar al wat albums hebt uitgebracht.
1: Ja, klopt. Inmiddels staat teller op 4. En dit jaar in januari People Talk uitgebracht. Vanwege 20-jarig jubileum. Mm-hmm. En de recensies zijn heel goed.
0: Kijk eens aan. En hoe gaat het dan bij een bandje uit Amsterdam of uit Noord-Holland? Ja, die kunnen bij elkaar komen en kunnen repeteren en heel veel repeteren. En dan, jij gaat naar Finland toe voor een aantal weken of zij komen naar Nederland en dan ga je heel veel repeteren?
1: Heel veel repeteren hoeven niet. Want dit zijn allemaal gepokt en gemazelde muzikanten. Mijn drummer is Koemlaudin conservatorium afgestudeerd, jazz en gitarist. Hij speelt al jarenlang. Bassist is een van de meest gewilde bassisten van Finland. Speelt in rockabilly bands tot aan de blues bands, tot aan de Amerikanen. En met ons. En ja, wat dat betreft, ja, zijn het hele goede muzikanten die weinig nodig hebben. En ja, wij spelen graag vanuit het hart.
0: Ja.
1: En ja, daar komt de beste muziek live tot uiting. Ja.
0: En wat wordt er dan voor muziek gedraaid in de tourbus? Hebben jullie een beetje gemeenschappelijke muzikale helden?
1: Ja, we spelen wel een beetje, ja, een beetje dezelfde soort muziek. Ja. En ik verras de jongens graag met ja, ontdekkingen die ik heb gedaan. En dan, hey, wat is dit? En ja, dus dat is altijd wel leuk. Ja.
0: En qua toeren, doe je dat dan ja, meestal in Nederland en Finland? Of ga je ook wel eens naar Noorwegen, Zweden, omdat ze daar ook connecties hebben?
1: Ja, nee, we hebben met name in Finland. En hier toeren we hoofdzakelijk Nederland. Duitsland zijn we een paar keer geweest. Geweldig trouwens, prachtig publiek. En we hebben vorig jaar hebben we een aantal vanwege het jubileum op Cavi Blues gestaan. En nog een ander festival. En in Duitsland in, bij Münster, Rinke Rockt. En ja, er waren ook heel veel mensen. En ja, dat is dan wel leuk. En ja, vroeger nog wel eens in België gespeeld. Maar hoofdzakelijk in Nederland, Duitsland hier. En in Finland, ja.
0: Ja, en ja, 20 jaar bestaan jullie dus al. En dan heb je een album uitgebracht in januari. En ja, hoe gaat dat dan ja, met versturen? Ben jij dan zeg maar de belangrijke man die naar de pers stuurt? Of doen zij het Finse gedeelte?
1: Nee, dat is, ja, zij doen een beetje het Finse gedeelte. En ik zelf deel de informatie hier in Nederland aan ja, de bekende contacten. En inmiddels is dat ook opgepikt door Martin Donkers van Coast to Coast. Die zei van, hey, dat past wel bij ons. Dus hij doet distributie. En ja, ze hebben nog een paar mensen. Ja, en weet het, mensen zoals jullie. En Leo Kattenstaat of Jan Zorg en Jan Lieverink. En, of Jos Lieverink en noem ze maar op. Ja. Echte muziekliefhebbers die onze muziek ook gaan draaien. En ja, dat wordt zeer gewaardeerd. En op die manier wordt het opgepikt. En zijn bladen zoals Oorkrant of Lust for Life of andere, ook in Amerika, Engeland, die haken dan aan. En nou, die schrijven dan een review. En het is tot op heden nog heel goed.
0: Kijk eens aan. Hey, en wat zijn verder de toekomstplannen van jou en van je band?
1: Ja, toekomstplannen zijn in ieder geval om, ik heb nu wat meer tijd om hier in Nederland wat te doen. Dus wat meer solo werk. Ik heb ook heel veel liedjes liggen die echt voor solo of duo zijn. Want ik treed ook op met de gitaristen vaak in Finland. En dat zijn ja, een beetje specifieke nummers. Niet zozeer voor een band. Dus dat ga ik wat meer doen. Ik heb Record Store Day heb ik gedaan. Dat was een leuke tour. En ik probeer ja, in Nederland nog wat meer te doen. In Deventer sta ik in november in Theater de Verzand. En zo zijn er nog een paar dingen die eraan komen. En daarnaast met de band in Finland in augustus optreden. En heel veel nieuwe nummers weer lekker gaan spelen.
0: Ja, gaan spelen, ja.
1: Ja.
0: En als mensen jullie ja, muziek willen kopen of ja, streamen, waar kunnen ze het allemaal doen?
1: Ze kunnen het kopen in elke erkende muziekwinkel. Die staat daar allemaal. En als ze het willen streamen, Spotify, YouTube of Apple Music. En ja, meer is te lezen op onze website www.rafmusic.com. En ja, tik de naam in Walter Rootsy en je ziet van alles voorbij komen.
0: Kijk eens aan. Nou, we zijn benieuwd naar je muziek, hoe het ja, solo klinkt, zeg maar. Dus ik zou zeggen, loop naar ons waanzinnig grote podium in de studio van Radio Capelle. En dan gaan wij luisteren naar Walter Rootsy. En his Blue Connection, die heeft hij in Finland gelaten. www.wrafmusic.com of gewoon Walter Rootsy en his Blue Connection. Even googlen, daar kan je van alles vinden. En daar zat van alles op, de discografie. En wanneer ze op tour zijn. En je kan het er allemaal gewoon vinden. En dan zie je een hele lijst staan van, ja, van heel lang geleden tot nu. En dan zie je dus ook dat ze naar Finland gaan. En 12 november in Theater Fazant in Deventer. Daar speelt Walter dus solo. Wij gaan over naar het waanzinnig grote podium. En ik zou zeggen, geniet mee hier live bij deze muziek van Walter Ruzzi.
1: Het eerste nummer is We Both Know en dat gaat over eeuwige liefde.

Ja, geweldige muziek van Walter Rootsy. En normaal met de Blue Connection, maar die zitten in Finland. Maar dat is zo solo klinkt ook geweldig. En in de tweede uur gaan wij nog meer horen van Walter Rootsy. We gaan nu naar de blues luisteren. En gaan we nu luisteren naar Carl Verheyen. En met Hard Times van het album Essential Blues. En dan denk je van Carl Verheyen, dat is een Belg gewoon. Zou zo een Belgische wielrenner kunnen zijn. Maar het is een Amerikaan. Een Amerikaanse muzikant. En die heeft bij Supertramp gezeten. En daar gaan wij nu het nummer van draaien. Hard Times.

Ja, Mike Zitto met Downtown at Midnight. Van het album Downtown at Midnight. En die Mike Zitto is ook een Amerikaan. Hij komt in St. Louis, Missouri. En hij is medeoprichter van de Royal Southern Brotherhood. Met onder andere Cyril Neville en Devin Elman. En ja, dat zijn niet de minste. En daarvoor Carl Verheyen met Hard Times. Met van het album Essential Blues. En ik dacht eigenlijk van, ja, het is een Belgische wielrenner zou het zo kunnen zijn. Maar het is gewoon een Amerikaan die bij Supertramp heeft gezeten. En, of die daar nog steeds zit. Hij is bekend geworden door als gitarist van Supertramp. En 17 oktober speelt hij in de Metropool in Almelo. Locatie Almelo. En dan kan je daar de blues gaan beluisteren. We gaan nu naar iets luisteren. Dat heet Bane Grahams. Een sympathieke muzikant uit Dordrecht. Die een aantal jaar geleden hier te lijf te gast was geweest. En ja, toen een album heeft gedropt. En ja, dat is ook een prachtig album geworden. Heeft hij ook veel gepromoot destijds. En ja, tijdens het, na zijn werk samenleven, doet hij een beetje muziek maken. En af en toe treedt hij nog eens op. En hij maakt dus, wat ik al zei, prachtige muziek. We gaan zo luisteren naar een nummer van hem. Dat heet The River. En dat is het laatste nummer van dit uur. En in 2 uur dan hebben wij weer andere prachtige muziek, waaronder natuurlijk het belangrijkste, het live gedeelte, Walter Rutschen en his Blues Connection. Alleen de Blues Connection zit nog is in Finland. Album van de week en andere prachtige muziekjes dus. Dus dan moet je gewoon bij blijven. Wil je nou allemaal weten wie er allemaal gaat optreden de komende tijd? Dat kan ook. En dan ja, moet je onze website in de gaten houden. En dat is Google even, Taste of Music, Webnot. Daar kan je alles vinden over ons. Linkje naar YouTube. Onze playlist staat erop, onze album van de week, foto's. En dus Taste of Music, Webnot, even googlen. En dan kom je er wel. Wij gaan dus luisteren tot het nieuws van 9 uur naar Bane Grahams met The River. En na het nieuws gaan wij beginnen met P.A.M. Bond met The End of Something van zijn vorige album. Hij heeft inmiddels een prachtig nieuw album uitgebracht. Maar zijn vorige mag ook nog heel wat aandacht krijgen. Dus daar gaan wij mee beginnen na het nieuws van 9 uur. Maar nu dus eerst Bane Grahams met The River. Hier zo bij Taste of Music.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 9 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer is in Alblasserdam nog bezig met het slopen van een dak van een huis aan de kraanbaan. Daar brak rond 5:30 brand uit. Niemand raakte gewond, maar om goed bij de brandhaard te komen moet het dak open. Daar is een specialistisch team uit Dordrecht mee bezig. Het vuur kan tussen de muren of in de constructie van de woning zijn getrokken. De brandweer probeert ook te voorkomen dat het vuur doorslaat naar de buren. De bewoners krijgen van een speciale stichting hulp voor de schade die ontstaat door de brand en de sloopwerkzaamheden. In Loosdrecht geldt een noodverordening. De gemeente Weidemeren wil zo nieuwe ongeregeldheden voorkomen bij een noodopvanglocatie voor asielzoekers. In de directe omgeving mag niemand zonder geldige reden komen. En verder is een groot deel van Loosdrecht aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen preventief fouilleren en auto's die de plaats binnenkomen controleren. Bij een anti-asielzoekersprotest werden gisteren vuurwerk en fakkels naar de opvanglocatie gegooid. En bosjes vlogen in brand en de relschoppers probeerden te voorkomen dat de brand werd geblust. Het RIVM doet nog DNA-onderzoek naar de wasbeer die maandag in Dordrecht opdook. Experts hopen zo te achterhalen waar het dier vandaan is gekomen. Wasberen mogen hier niet zijn omdat ze een gevaar vormen voor kleine dieren. Sinds 2016 staan wasberen daarom op een zwarte lijst en mogen ze niet meer als huisdier worden gehouden. Pim Lemmers van de Zoogdiervereniging kan zich voorstellen dat de wasbeer uit het buitenland komt.
2: Wat ook wel eens gebeurt met wasbeer, wat zijn natuurlijk echt hele slimme beesten, is dat ze wel eens meeliften. En Dordrecht zit natuurlijk redelijk in de buurt van het havengebied. Dus wellicht is hij vanuit de VS op een boot meegekomen. Andere route zou kunnen zijn dat hij met een trein vanuit Duitsland is meegekomen. Want Duitsland is wel echt de hotspot in Europa op het wasberengebied.
1: De wasbeer was maandag aan het vroeten in het afval van een winkelcentrum in Dordrecht. Het dier is daarop doodgeschoten. Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam wil het dier gaan tentoonstellen. Het kan nog wel enkele maanden duren voor het onderzoek van het RIVM klaar is en de Dordtse wasbeer is opgezet. Het weer vanavond en vannacht buien, met onweer ook mogelijk. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien, in de middag opklaringen en de temperatuur komt dan uit op 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Radio Capelle is op zoek naar mensen die willen meehelpen om Capelle aan den IJssel van lokaal nieuws te voorzien. Heb jij journalistieke ervaring? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
3: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
5: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
0: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit

Jim Bond, oftewel Paul Bond. Hij woont eerst in Volendam, Amsterdam en nu woont hij al een ruime tijd in Rotterdam. Kyoto King of the Island, dat is zijn allernieuwste cd. Het nummer wat we nu hoorden, dat was The End of Something. En het komt van zijn vorige album, wat ook een prachtig album is. Hij gaat her en der optreden, onder andere 12 juli in de Groeverij in Houten. En misschien dat hij hier een keer nog een keer langs kan komen. Ik ga hem een keertje weer berichten. Dat is wel leuk. Wat hebben we nog meer in het tweede uur? Nou, het allerbelangrijkste natuurlijk live muziek. Walter Rucci. En we hebben de album van de week. En daaromheen nog andere prachtige muziekjes. Zo gaan we nu luisteren naar Danny van der Wielen. Sympathieke muzikant uit Gouda. Die binnenkort ook in Zowat een feestje gaat geven. Want hij gaat iets releasen. En dit nummer wat we gaan draaien zo, is Fixes. En dat is een van zijn, dat zijn debuutsingle. En die zal hij zeker gaan spelen daar in Zowat. Dus ja, wil je daar naartoe gaan, dan moet je even naar de site gaan van hem, dannyvandewielen.nl. Of ja, je gaat daar gaan we naartoe. Op 29 mei is dat. En er komen ook nog wat andere muzikanten daar langs. Maar dat is nog niet helemaal bekend. Zie ik staan op de site van Zowat. We gaan nu luisteren naar Fixes van Danny van der Wielen.

geweldige muziekmaakster Hanna Fatur. Ze komt oorspronkelijk uit Slovenië, maar ze heeft hier gestudeerd. Ze is nu volop aan het spelen her en der door Europa. Ze is voor mij ook druk bezig met een EP. En ja, ze maakt, wat ik al zei, echt geweldige muziek. Hanna Fatur, I Never Learned, hoorde je hier zo bij Taste of Music. Wat ook hele goede muziek is, is van Femi. Ze heeft 30 april haar EP gereleased in De Paradiso in de Bovenzaal. En dit nummer zal ze zeker ook wel hebben gedraaid daar, of gespeeld. En wij gaan het draaien, Mist, van Femi.

0: Nico Enemels hoorde je met Check Surrounding for Safety. Bandje uit Hellevoetsluis, die hier nog niet zo lang geleden te gast was. Erg leuk bandje. 29 mei gaan ze een EP-release feest geven in Plato in Rotterdam. En 12 juni gaan ze spelen in hun stamkroeg in Hellevoetsluis, het Barbiertje. En daarvoor hoorde je de prachtige muziek van Femi, die trouwens ook genomineerd is om mee te doen aan de popronde rondreizend muziekcircus, die heel veel steden aan gaat doen. En dan kunnen zij in een andere regio ook mensen hun muziek leren kennen. En Femi is dus een van de 100 artiesten die daaraan mee mag doen. En ze maakt prachtige muziek. En jij hoorde Mist. En ze heeft inmiddels ook dus een EP uit. Die heeft ze gereleased op 30 april in de bovenzaal van de Paradiso. We gaan over naar onze muzikale gast van vanavond, en dat is Walter Rucci. Hij maakt ook muziek met His Blue Connection. En dat zijn Finse muzikanten waar hij al heel wat albums heeft mee mogen spelen. Rafmusic.com, dat is zijn website. Rafmusic.com. En nu gaan wij dus nog 3 liedjes horen hier live bij Tejo Music van Walter Rucci.
1: Ja, welkom terug iedereen. Mijn naam is Walter Rucci. Ik ga een nummer spelen van ons nieuwste album People Talk. En dat heet Gone, Gone, Gone.

Dat was Gone, Gone, Gone. Volgende nummer heet Billy Boy's Game. Dat is geschreven naar aanleiding van alle onwerkelijkheden in de wereld. Waarin jongeren toch het verkeerde idee hebben om andere jongen iets aan te doen. In dit geval de bekende schietincidenten. Onder andere in Amerika. Ook Finland is dat overkomen. En vandaar dat ik dit nummer heb geschreven. Dat heet Billy Boy's Game.

Oké, het volgende nummer hierna, dat is een ander nummer en een andere titel. En dat heet Depression. En Depression heb ik geschreven speciaal voor Justin Townes Earl, zoon van Steve Earl, die er helaas niet meer is. En vandaar de titel Depression.

Ja, dat was Walter Roets hier live bij Taste of Music. En willen Walter natuurlijk bedanken voor zijn bijdrage aan dit programma. WRAFmusic.com. Daar kan je allemaal informatie vinden over Walter Roets en de Blue Connection. Zijn Finse vrienden. Ze gaan ook optreden. Dat gaan ze later in het jaar doen. En dat is in september willen ze dat gaan doen. 12 november staat al wel vast. Theater van Zandt in Deventer speelt Walter daar solo. We gaan over naar de album van de week. Die is van Ashgear. Against the Current. Dat is een nummer wat we gaan draaien. Het album met Julia. Het is alweer het zesde album van hem. En hij heeft ook nog een album in 2012 uitgebracht. Maar dat is Dirtir Dagum of zoiets. Een helemaal in het IJslands gezongen album. En die heeft hij vertaald in 2013. Dat heet In the Silence. En dus dat zijn. De ene is album is helemaal in het IJslands. En het tweede album In the Silence is helemaal in het Engels. Dus hij heeft er, ja, je kan zeggen, 6 gemaakt of 7 gemaakt. Wat je ook wil. Maar hij maakt prachtige muziek. En hij komt ook naar Nederland toe. Dat is een. In september in Paradiso, op een woensdag is dat. En 10 september in Groningen in de Spot. We gaan allemaal van de luisteren van Julia gaan we luisteren naar Against the Current, wat ik al zei.

Ja, een beetje uit North Carolina. Rondom de muzikant Justin Edward Morris. Sleuth heette ze. En dit was het geweldige nummer. En dat heet Ratchet Strap van hun album. En dat heet Companion. Nog niet zo lang geleden uitgebracht. En distributie door het geweldige concurrent. Daarvoor je S-Gear met Against the Current. En dat komt van Album van de Week. En dat album heet Julia. We gaan nu naar een band luisteren met een Amerikaan en een Ier. En ik heb ze vorig jaar gezien in de Paradijskerk in Rotterdam. En wat was dat een geweldige optreden. Ik heb het over de band Duck. Ze hebben Have At It. Dat is een album wat ze hebben uitgebracht. En we gaan naar het gelijknamige nummer luisteren. Dat heet ook Have At It. En ze treden her en der op in Nederland. Waaronder op het Bluegrass Festival. En dat gaat plaatsen in Rotterdam. En op het Noordplein. En ja, dit ga je dan zeker horen. Daar zo is het spelen ook nog op Misty Fields. En dat is in september. Dus ja, af en toe komen ze naar Nederland toe. Van Duck gaan we dus luisteren. Have At It.

0: you sing.
1: Een bandje uit Ierland, genaamd J. Vagabond, heten ze. Ze hebben een nummer uitgebracht, dat heet Cuckoo Storm. En dat komt van het album All Tied Together. En ze hebben ook wel prijzen gewonnen, hoor. In Ierland, van de Ierse volkprijzen. Dus in Ierland is het best een bekend bandje. 20 mei spelen ze in Tivoli, Vredenburg Club 9. Dag later spelen ze in Nijmegen en Doornroosje. En dan de 22 spelen ze in Amen. En dat is een cultuurcafé, De Amer. En dan gaan ze terug, of nee, even naar België. En dan gaan ze terug naar Groot-Brittannië op een gegeven moment. En Ierland. Prachtige muziek. J. Vagabond heten ze. En wat ik al zei, dit is van hun laatste album. En dat heet dus All Tied Together. En daarvoor hoorde je Duck. Amerikaan en hier. Die hebben elkaar gevonden. Hebben toen Duck opgericht. En die kan je zien op het Bluegrass Festival in Rotterdam. Wat dan weer gaat plaatsvinden. En dat is begin juli. 3 juli tot 5 juli. Aantal dagen dus heerlijke muziek daar. Het was vroeger op het Pijnakkerplein. Maar het is nu op het Noordplein. Dat is wat groter. En dan kun je dus wat meer mensen kwijt. En dan later spelen ze in Heusden op het Misty Field Festival. En dat is op september de 13e. En ja, dan gaan ze weer naar Amerika. En dan komen ze op een gegeven moment weer terug naar Europa. En dan spelen ze 4 december in het Burgerweeshuis. En de 6e in de Tilburg. De 7e in de Helling. En dan spelen ze de 11e weer in Vera in Groningen. Het podium in Hogeveen spelen ze ook. En de Nieuwe Snoor in Heerlen. Dat is allemaal eind van het jaar. Dus je kan Duck regelmatig treffen op het podium. Wat ook erg leuk is, is Castle Red. En je hebt in Amerika heb je een radioprogramma dat heet KEXP. Die op YouTube allemaal live dingen. En dan kwam Castle Red. En ik dacht, wat is dit nou, joh? Dat leek een beetje op de zangeres leek een beetje op Red Sonja. Uit de tijd van Conan the Barbarian. Ik weet niet of jullie de films kennen. En de drie andere bandleden die hadden ook aparte. Apart kleding aan. Een aparte naam hebben ze. Maar het klinkt wel gewoon erg goed. En ze spelen op 15 augustus in Eindhoven. In het IJssportcentrum. Is denk ik het Hard Rock Festival wat je daar altijd hebt. En dat is. Je gaat al jaren mee. Maar het was vroeger een van de toonaangevende festivals op dat gebied. Het is wat kleiner geworden. En nu is het weer aan de gang. Die naam heet dat, ja. Daar spelen ze op. En je kan ze ook zien in België. En dat is een Akkoordrijk. Daar spelen ze. En dan in een bekend festival in Duitsland. Wacken Open Air. Daar spelen ze ook. Ze hebben een album uitgebracht. Het heet Best Terry. Dat is uitgebracht vorig jaar. Maar eind mei wordt dat opnieuw uitgebracht. En dit is een van de nummers wat we nu gaan naar. Crystal Cave van Castle Red. En dat is denk ik. Nee, dat is nog niet het laatste nummer. Nee, we hebben nog tijd voor nog een nummer. Dus nu eerst Castle Red met Crystal Cave.

Ja, geweldige muziek. Castle Red, Crystal Cave van album The Best Terry. Dat is een album van vorig jaar. Maar datzelfde album komt binnenkort uit, maar dan op een heel ander label. Misschien dat er nog andere liedjes bij staan. Maar het komt opnieuw uit, wordt opnieuw uitgebracht. En dat was een van de laatste liedjes van ons programma. We willen de luisteraars bedanken. Walter Rootsie bedanken. En natuurlijk Albert en Ron bedanken voor hun bijdrage aan Taser Music. Volgende week zijn we er weer bij te gast Raghan Jeremy. We zouden eerst prachtige Griekse muziek krijgen. Alleen helaas een van de leden is weer teruggegaan naar Griekenland. Maar Raghan die heeft ze op het laatste moment toegezegd. Dus daar zijn we heel blij mee. En dan hebben we de 27e hebben Non Nui. 3 juli de weekliedjes. En dan kan je dat allemaal zien op Taser Music. We hebben op googlen en op de agenda kijken. Wij gaan eruit met een beentje uit Noord-Holland. Stories from the Shame Shield, The Shred Shed. Daar gaan we mee uit. Ik zeg tot volgende week.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 10 uur.
1: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De dakbrand aan de kraanbaan in Alblasserdam is toch geen dakbrand, zegt de brandweer. Experts van de brandweer ontdekten dat in de kruipruimte van een huis isolatiemateriaal was weggebrand. De rook ervan is via de tussenmuren naar boven geleid en daar uit het platte dak gekomen. Daardoor leek het op een dakbrand. Ondertussen heeft de brandweer wel een deel van het dak moeten slopen. Twee huizen hebben nu schade. De bewoners van een ervan moeten vannacht ergens anders slapen. De Hondius komt maandag aan in Rotterdam, zo verwacht de rederij. Het schip krijgt een plek op de Maasvlakte. Het schip is grotendeels geëvacueerd na de uitbraak van het Hantavirus. Aan boord waren 3 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn nu nog 27 mensen aan boord. 2 van hen zijn specialisten van het RIVM die de bemanning in de gaten houden. Vooralsnog is nog niemand van de huidige opvarenden ziek geworden. Eerder was er sprake van dat de Hondius dit weekend al zou arriveren, maar het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer. Als iedereen van boord is, wordt het schip gedesinfecteerd. Tientallen mensen demonstreren weer in Loosdrecht tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Vanwege een noodverordening staan de betogers nu niet bij de opvang, maar een stuk verderop. De gemeente Weidemeer heeft bepaald dat mensen alleen bij het gemeentehuis mogen komen met een aantoonbaar redelijk doel. Verder geldt het samenscholingsverbod in Loosdrecht en de politie mag er preventief fouilleren. Gisteravond liep een demonstratie voor de opvang nog uit de hand. Het weer vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien, maar in de middag zijn er opklaringen. De temperatuur komt morgen uit op 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
4: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
5: Nee, dat gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
3: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt?
6: Ja, luisteraars, u hoort het geluid hier van een zwingende ploeg. Zelfs de grasmat die beweegt hier.
3: Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Goedenavond, je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

It is

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Groep 7A van basisschool De Olijfboom in Capelle aan den IJssel heeft de wisselbeker gewonnen bij de uitslagen van het fietsverkeerexamen. Ze hadden met elkaar de minste fouten bij dat examen en wonnen een uitje naar luchtkussenpark Bounce Valley. Het jaarlijkse fietsersexamen was in april. Er deden 400 leerlingen van 12 basisscholen mee. Leerlingen uit groep 7 en 8 fietsten een route door hun buurt en moesten laten zien hoe goed ze de verkeersregels kennen. Morgen op Hemelvaartsdag is in Zevenhuizen de Autocross Zevenhuizen. De Autocross, die ook de Grand Prix van Zevenhuizen wordt genoemd, trekt jaarlijks meer dan duizenden bezoekers naar Zevenhuizen. Deze komen niet alleen uit de regio, maar ook uit Brabant, Zeeland en Noord-Holland. De dag begint om 11:30 met een kidscross en eindigt rond 17:45 met een stockcarrace. Van woensdag 13 mei, 10 uur in de avond, tot maandag 18 mei, 5 uur in de ochtend, is de A12 richting Utrecht vanwege asfalteringswerkzaamheden afgesloten tussen Moordrecht en Woerden. Ook verkeer vanuit de A20 uit Rotterdam kan vanaf Moordrecht niet doorrijden. Verkeer vanaf Rotterdam naar Utrecht wordt omgeleid via de A20, A16, A15 en A27. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Het is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op Hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. Vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden en er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit het noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.
0: De gezelligste van de regio. Gezelligste. Dit is Radio Capelle. Let's go!

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 11 uur.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De dakbrand aan de kraanbaan in Alblasserdam is toch geen dakbrand, zegt de brandweer. Experts van de brandweer ontdekten dat in de kruipruimte van een huis isolatiemateriaal was weggebrand. De rook ervan is via de tussenmuren naar boven geleid en daar uit het platte dak gekomen. Daardoor leek het op een dakbrand. Ondertussen heeft de brandweer wel een deel van het dak moeten slopen. Twee huizen hebben nu schade. De bewoners van een ervan moeten vannacht ergens anders slapen. De Hondius komt maandag aan in Rotterdam, zo verwacht de rederij. Het schip krijgt een plek op de Maasvlakte. Het schip is grotendeels geëvacueerd na de uitbraak van het Hantavirus. Aan boord waren 3 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn nu nog 27 mensen aan boord. 2 van hen zijn specialisten van het RIVM die de bemanning in de gaten houden. Vooralsnog is nog niemand van de huidige opvarenden ziek geworden. Eerder was er sprake van dat de Hondius dit weekend al zou arriveren, maar het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer. Als iedereen van boord is, wordt het schip gedesinfecteerd. Tientallen mensen demonstreren weer in Loosdrecht tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Vanwege een noodverordening staan de betogers nu niet bij de opvang, maar een stuk verderop. De gemeente Weidemeren heeft bepaald dat mensen alleen bij het gemeentehuis mogen komen met een aantoonbaar redelijk doel. Verder geldt een samenscholingsverbod in Loosdrecht en de politie mag er preventief fouilleren. Gisteravond liep een demonstratie voor de opvang nog uit de hand. Het weer vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien, maar in de middag zijn er opklaringen. De temperatuur komt morgen uit op 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
3: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
4: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
3: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
5: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
6: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
3: Goedenavond. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving. 105.3
7: Radio Capelle. Dit is De Late Avond, met nieuws en actualiteiten uit de regio Zuid-Holland-Zuid. Tot middernacht bij Radio Capelle.

0: America. Je kent ze van natuurlijk een Horse with No Name. Maar deze is minstens zo bekend en minstens zo mooi voor aan het begin van een show. Je hoorde Ventura Highway.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Hartstikke goed. Zo tussen al het Eurovisie Songfestival geweld. En wij gaan weer iets anders doen dan dat. Hè. Wij gaan lekkere muziek voor je draaien. Een beetje ontspannen muziek voor aan het einde van de dag. En we hebben natuurlijk een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Dus dat gaan we ook doen. We gaan het straks hebben over Ik sta klaar om je visie tot leven te brengen. Dat klinkt heel spannend. En misschien is dat het ook. Je hoort het zo meteen hier in de show. Een column van Han van der Horst. Hij gaat er lekker tegenaan vandaag met razernij. En waar zou dat nu weer over gaan? Nou, je weet het. De columns van Han van der Horst. Als je een vaste luisteraar bent van deze show al een jaartje of 10. Dan weet je dat dat best wel in orde komt met zijn verhalen. En tenslotte gaan we het hebben over een tentoonstelling hebben. De Odyssey. Wat kun je er zien? Waar en waarom moet je er echt naartoe? Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: van Paulo Coelho. En dat is eigenlijk een fabel die eigenlijk gaat over dat iemand zijn destiny moet vinden in zijn leven. Het gaat over een jonge herdersjongen die dan in Spanje ergens is en die dan in Marokko terechtkomt op zoek naar treasure en leert hoe hij zeg maar de voortekenen van zijn leven moet lezen om te komen, om dicht bij zichzelf te komen eigenlijk, om te worden wie die is. Dus we hebben de Odyssey gedoomd om de nadruk te leggen op de reis ergens naartoe. En we hebben gevraagd aan de kunstenaars die meedoen aan deze tentoonstelling om na te denken over van nou, wat is nou, hoe kijken zij tegen hun waarheid aan en hun lotsbestemming of wat het ook is. We hebben drie hele mooie verhalen bij elkaar gebracht. We hebben één kunstenaar uit Congo die inmiddels in Frankrijk al een tijdje woont en werkt. En die heeft een serie gemaakt over resilience. Hele mooie schilderijen, een beetje expressieve schilderijen. Een beetje semi-abstract, maar wel nog wel figuratief.
1: Ja.
0: En dan hebben we een hele bijzondere vrouwelijke kunstenaar uit Benin. Daar ben ik in het voorjaar geweest. En dat is een kunstenaar die heel veel invloeden ook heeft vanuit Marokko. Waar ze 4 jaar een kunst- en designopleiding gedaan heeft in Rabat. En dat zie je ook echt terug in haar werk, wat toch wel bijzonder is. En zij maakt semi-abstracte schilderijen die ze mixt met figuratieve, bijna stripverhalen die er tussendoor lopen in zwart-wit. Over rituelen van de Ghana, het Ghani Festival. En dat is een festival in Noord-Benin. Van de zogenaamde horsemen. Dus de paardenvolk uit het Noord-Benin. Waar zij ook zeg maar gerelateerd is. Haar naam is Prinses Kirat. Maar zij is ook een prinses in die stam. En zij is zelf op zoek gegaan naar de roots van haar vader. Dus naar haar familie die daar vandaan komt. En ze heeft dat verhaal, dat heet de Ghani Codex, heeft ze dat genoemd. Zij is zelf ook geïnitialiseerd in die stam. Een jaar geleden of zo. Dus ze is zelf eigenlijk een soort persoonlijke reis naar haar eigen verleden gaan maken. En haar eigen roots. En daar heeft ze dus werk over gemaakt dat heel, heel indrukwekkend is. En dan hebben we een derde. En dat komt ook eigenlijk uit mijn laatste reis naar Togo. Richard Laté, Lost in Body. En dat is een kunstenaar die maakt abstract werk. Maar waar je enorme landschappen of dingen, je kan er verschrikkelijk veel in ontdekken. En die is heel erg bezig met zijn zoektocht naar wat nou de connectie is tussen de mens en de natuur, de mens en het universe.
1: Maar dat is ook een soort reis dus.
0: Ja, is ook een soort reis voor hemzelf om dat te ontdekken. En hij doet dat ook op een bijzondere manier, want hij heeft al die schilderijen gemaakt met zijn handen. Dus hij gebruikt niks anders, maar dat zie je niet. Hè. Het is helemaal geen vingerverf of zo. Ziet het helemaal niet uit. Nee. Het ziet eigenlijk heel gedetailleerd zelfs.
1: Maar hij gebruikt geen penselen, kwasten.
0: Hij heeft dat allemaal met zijn handen gemaakt. En het zijn echt prachtige schilderijen. Ja. We hebben kleine schilderijtjes, maar ook een paar grotere.
1: Ja.
0: En dat is ook op een heel ander niveau naar dat onderwerp kijken.
1: Ja, maar het is in ieder geval allemaal hedendaagse Afrikaanse kunst. Want daar zijn jullie als Open Art Exchange in gespecialiseerd, hè?
0: Ja.
1: Maar deze tentoonstelling is kort geleden opengegaan, hè?
0: Ja. Ja.
1: Tot wanneer loopt die?
0: Tot half juni.
1: Als mensen die reis willen meemaken, dan kan dat.
0: We zijn meer dan welkom. Ja. We zijn in principe geopend elke woensdag tot en met zaterdag tussen 10 en 5 op Hoogstraat 85 in Schiedam.
1: Dan is het
0: tegenover het museum.
1: Ja, dus je zit in het museumkwartier, zeg ik wel eens.
0: We zitten naast de achteringang van het Jenevenmuseum en schuin tegenover het museum voor de hedendaagse en moderne
1: kunst. Dan is het museumkwartier een hele mooie naam om dat te onthouden, denk ik. Kijk ook even op de website.
0: www.openartexchange.com.
1: Joke Bakker, oprichter en directeur van Open Art Exchange. Dankjewel voor het gesprek.
2: Dit is de late avond van Radio Kapelle.

de mooiste nummers hoorde je van Julie en Claire hier bij De Late Avond. En Alex Warren hoorde je ook nog even mooi met Fine Place to Die. Nou, dat moet je vanavond maar even uit je hoofd laten, lijkt mij. Straks, over een paar minuten, een mooie column van Han van Oorst. Han van Oorst maakte zich weer eens kwaad over lokale potentatenpraatjes die permanente bewoners van vakantieparken op straat willen zetten. En dat in een tijd van razende woningnood. Je hoort het over een minuut of vijf na deze van Blondie, Rapture.

Smith from all. Stop eating cars and eating bars and.

0: Lieve mensen, de regelneven van Dordrecht hebben het in hun verschrikkelijke kantoor weer op de heupen gekregen. Stadsspionnen stelden vast dat in het vakantiepark De Biesbos maar liefst 152 chalets permanent bewoond zijn. Deze misstand kon natuurlijk niet geduld worden. De gemeente gaat handhaven. Op het stadskantoor vindt men blijkbaar dat er niet genoeg daklozen zijn. Het is die lokale potentages niet in hun hersens te stompen. Er heerst in Nederland sinds een jaar of 10 een ongekende woningnood. En die overtreft in een aantal opzichten het gebrek aan huisvesting in het halfverwoeste Nederland van 1945. Dat is voornamelijk te danken aan overheidsmaatregelen. De laatste is een poging om de stijging van de huren te dempen, die er alleen maar toe heeft geleid dat het aantal huurwoningen afneemt. En dat terwijl door strenge regels steeds minder mensen in aanmerking komen voor een hypotheek, als er al wat betaalbaars te koop is. En door allerlei wanbeleid rond stikstof kan er veel te weinig worden gebouwd. Bovendien grossieren gemeentes in voorschriften en procedures. Dit alles leidt ertoe dat het vergunningentraject voor bouwprojecten wel 10 jaar kon duren. Daarom, Dordtsalon lullen, wonen er zoveel mensen noodgedwongen op vakantieparken. Denk niet dat ze dat uit vrije wil doen of om jullie dwars te zitten. Ik heb zelf een tijd zo'n chalet bezeten. In oktober sloot ik dat voor maanden af, omdat het in herfst en winter echt niet behagelijk was. Maar als ik toen dakloos was geweest en geen woning bezette, had ik God op mijn blote knieën voor die houten optrek gedankt. Nu zal straks de goede gemeente wel worden getrakteerd op allerlei onzin over criminaliteit, prostitutie en overbewoning door buitenlandse arbeiders. Maar daar gelooft die goede gemeente al lang niet meer in. Tenminste, het gedeelte dat hersens heeft. Hebben ze in Dordrecht bij de gemeente niks anders te doen? Zijn er geen hogere prioriteiten? Ja, het kan wel wezen dat de stad 5 jaar geleden al heeft gewaarschuwd. En als het stadskantoor echte huisvesting kon aanbieden aan die 152 misdadige permanente bewoners van een chalet, dan was het misschien wat anders geweest. Maar ze zullen wel stuk voor stuk zelfredzaam worden verklaard. Er zijn zeker Dordtenaren die asielzoekers van dit alles de schuld willen geven en niet de harteloze en wereldvreemde bestuurders. 125 jaar geleden of daaromtrent zei de Duitse politicus August Bebel: antisemitisme is het socialisme van de domkop. Tegenwoordig kunnen we zeggen: vreemdelingenhaat is het socialisme van de domkoppen. Zo ligt het ook in Dordrecht. De woningnood wordt door de overheid gecreëerd. Laat ik dat nog maar eens herhalen. Zo, genoeg gescholden. Deze voor het moment zo verkeerde beslissing dient op de agenda te komen van de onderhandelaars voor een nieuw college. Dat wordt waarschijnlijk nogal gedomineerd door rechtse partijen, maar één daarvan, de VSP, mikt sterk op woningbouw. Het lijkt me dat de vaste bewoners van de chalets slechts de aanzegging mogen krijgen om op te krassen als er daadwerkelijk alternatieven voorhanden zijn. De handigste manier om dat aan te pakken is het gedoogbeleid nog eens 5 jaar voort te zetten en dan verder te zien. Al het andere zou wanbestuur zijn. Het is te hopen dat de VSP zich hiervoor sterk maakt en zich niet te veel concentreert in die onderhandelingen op het anti-AZC-beleid, want dat is ook een zeer belangrijk kenmerk van deze partij. Dan zullen hun woningbouwplannen waarschijnlijk als luchtfietserij worden afgedaan of in ieder geval ergens prioriteit 4 of 5 worden. Het is een afschuwelijke tijd. Dat zult u met mij eens zijn. En nou, razernij.
1: De late avond. Iedere werkdag. Bij Radio Capelle.

Ze hebben inmiddels een nieuwe single, de liedje van Replay, Me Lobby You. Maar dit is een mooie oude, uit 2000, zo lang geleden alweer. En Kom Dan Maar Bij Mij. En een nieuwe single samen met Gordon. Verder hoorde je wat razernij hier bij de late avond. Dus ook wel weer interessant. Straks gaan we praten met Sylvia van Dijk. En ja, zij staat klaar om je visie tot leven te brengen. Mijn hemel, wat betekent dat? Je hoort het straks natuurlijk in een gesprek hier bij de late avond met Herman de Bruin. Maar voordat het zover is, nog een mooie van Celine.

0: Ik ga praten met Sylvia van Dijk en die doet iets met handschriften en met schrijven. Sylvia, welkom overigens.
1: Dank je wel.
0: Schrijven is iets wat niet zo vaak meer voorkomt, hè? Maar jij bent daar, je hebt daar een kunst van gemaakt.
1: Ja, ik doe mijn best. Ja. Ik ben calligrafe geworden. Ik ben basisschoolleerkracht, calligrafe en graveur.
0: Basisschoolleerkracht calligrafie. Calligrafeur? Maar dan geef je daar dan les in op school?
1: Ja, soms wel. Ja? Zoveel mogelijk. Ja, het zijn echt twee aparte beroepen. Maar ik vind het ook heel leuk om de kinderen in mijn klas calligrafieles te geven. En ze te laten zien dat er nog meer is naast blokletters en het verbonden schrift.
0: Ja, want dan denk ik, ja, kinderen leren toch aan elkaar te schrijven op school? Als
1: Zeker?
0: Ze dat al leren, nog leren tegenwoordig? Want
1: ja.
0: Het staat wel onder druk, het schrijven.
1: Basisscholen mogen kiezen of ze kinderen de blokletters aanleren of het verbonden schrift. Onze school heeft gekozen voor het verbonden schrift.
0: Ja, ja.
1: Maar ik vind het bijvoorbeeld heel leuk om de namen van de kinderen op de schriften te schrijven. In het Italiaans schrift. Dat is bijvoorbeeld een 17e eeuw schrift. En dan staan er rare letters tussen. En dan zegt ze, juf, maar wat staat hier? Ik zeg, nou, dit is jouw naam. Zo schreef ze het in de 17e eeuw. En dat is wel ontzettend leuk. En de kinderen gaan er ook zelf om vragen. Want wij maken bijvoorbeeld altijd verjaardagskaarten voor de kinderen. En dan schrijf ik de naam van de kinderen erop. En dan teken ik er wat bij. Ja, en tegenwoordig vragen ze al van, juf, ik wil graag mijn naam in een middeleeuws schrift. En ik hou van roze. Dan denk ik, oké, top. Nou, en dan weet ik precies hoe ik zo'n verjaardagskaart moet maken.
0: Daar kan je aan voldoen. Omdat,
1: Ja.
0: Ik denk meteen bij die handschriften een gotisch schrift. De Duitse handschrift.
1: Ja,
0: wat
1: fractuur.
0: Ook bijna niet te lezen is.
1: Nee, calligrafie vergt wel echt een bepaalde manier van kijken. Want vroeger schreven ze sommige letters echt heel anders dan dat wij het nu schrijven.
0: Ja.
1: En ik vind met de kinderen in de klas, ja, dan kan je alle letters gaan schrijven op de manier dat zij het herkennen. Zodat het voor hen herkenbaar is. Maar ik denk dat het leerzamer is om bijvoorbeeld er eens een keer een 19e eeuwse Z doorheen te gooien. En dan zeggen ze, hey juf, wat heb je mijn naam raar geschreven? En dan zeg ik, ja, zo schreven ze in de 17e eeuw in Engeland schreven ze zo een Z. En de Italianen en de Fransen schrijven nog steeds zo. Wat vind je ervan? Ja, wel een rare letter. Ik zeg, maar zou je hem ook mooi kunnen vinden? Ja, zou ook wel mooi kunnen zijn.
0: Ja.
1: En dat is leuk. En zo kom je tot een gesprek over letters.
0: Ja.
1: En ja, dat kind zal nooit meer vergeten dat je een zet ook op die manier kunt schrijven.
0: Ja, en het geeft ook een stukje geschiedenis weer.
1: Zeker, ja.
0: Is het een vak op school dan, dit wat je nou benoemt?
1: Handschrift is een vak. En wij werken met schrijfmethode Klinkers. En die heeft als elke achtste les is een creatieve les. Dus dan laat je kinderen zien dat er wat je eigenlijk allemaal met handschrift kan doen. En dan kun je natuurlijk de les uit de methode pakken. Maar ik heb een heel arsenaal aan pennen. Dus die komen dan mee naar school. En dan gaan wij dus echt met de kroontjespen en inkt aan de slag. Of met de buitelpen. Ja, dat is ontzettend leuk.
0: Dat is wel een apart ding. Want je zou denken, we gaan met z'n allen bowlen. Maar je kan ook met z'n allen kalligraferen. Dus.
1: Zeker. En volgens mij is dat veel ontspannender.
0: Oké. Wat is er ontspannender aan dan? Want met die ballen gooien is er ook ontspanning, of niet?
1: Ik denk dat dat voor sommige mensen heel ontspannend zou kunnen zijn. Maar ik heb wel ervaren dat calligrafie echt een soort meditatieve, ontspannende werking heeft. Als ik letters schrijf, dan ben ik dus echt totaal gefocust op de letters en op de inkt die uit mijn pen vloeit. Ik zorg dat ik bij elke lijn omhoog inadem en bij elke lijn omlaag uitadem. En daardoor vertraagt mijn ademhaling en mijn hartslag en word ik helemaal ontspannen.
0: Ja, een soort zen-methode zou je bijna zeggen.
1: Zeker, ja. En dan als de sessie is afgelopen, hou je er nog iets moois aan over ook.
0: Ja, ook dat nog, ja, inderdaad. Dan hoef je niet je matje op te rollen, maar dan doe je het met andere dingen.
1: Nee, dan moet je pen even afvegen.
0: Waar kunnen mensen dat vinden als ze zeggen, nou, daar wil ik toch wel eens wat meer over weten?
1: Nou, sowieso gebruik ik Instagram als mijn portfolio. En op Instagram ben ik te vinden als de schoonschrijfster aan elkaar. En mijn website is www.deschoonschrijfster.nl. En daar vind je allerlei informatie over mijn workshops, mijn klanten en wat ik allemaal nog meer doe.
0: Sylvia van Dijk, Je staat klaar om iedereen te helpen en je visie tot leven te brengen, heb je zelf gezegd ergens. Ja. Dus dat is iets wat je allemaal doet en voor mensen heel graag. En als dat rust brengt, dan zou dat heel mooi zijn natuurlijk voor de mensen ook van dat zen-methodiek waar ik je net over sprak natuurlijk. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal doet.
2: Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen.

teun van Rod Stewart hier in de show. Forever Young. Een van zijn laatste echt grote hits, hè? Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap weer. Fijn dat je erbij was. Morgen, natuurlijk weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Luister dan vooral weer, want dan maken we het weer gezellig. En hebben we ook een aantal leuke onderwerpen te bespreken. Dus, stay tuned. Ik wens je nog een mooie nacht voor zo meteen als je gaat slapen. Wel trusten. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je natuurlijk een hele mooie nacht. En een goede wacht. Ja.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether. Ik ben er. Lies van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De dakbrand aan de kraanbaan in Alblasserdam is toch geen dakbrand, zegt de brandweer. Experts van de brandweer ontdekten dat in de kruipruimte van een huis isolatiemateriaal was weggebrand. De rook ervan is via de tussenmuren naar boven geleid en daar uit het platte dak gekomen. Daardoor leek het op een dakbrand. Ondertussen heeft de brandweer wel een deel van het dak moeten slopen. Twee huizen hebben nu schade. De bewoners van één ervan moeten vannacht ergens anders slapen. De Hondius komt maandag aan in Rotterdam, zo verwacht de rederij. Het schip krijgt een plek op de Maasvlakte. Het schip is grotendeels geëvacueerd na de uitbraak van het Hantavirus. Aan boord waren 3 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn nu nog 27 mensen aan boord. 2 van hen zijn specialisten van het RIVM die de bemanning in de gaten houden. Vooralsnog is nog niemand van de huidige opvarenden ziek geworden. Eerder was er sprake van dat de Hondius dit weekend al zou arriveren, maar het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer. Als iedereen van boord is, wordt het schip gedesinfecteerd. Tientallen mensen demonstreren weer in Loosdrecht tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Vanwege een noodverordening staan de betogers nu niet bij de opvang, maar een stuk verderop. De gemeente Weidemeer heeft bepaald dat mensen alleen bij het gemeentehuis mogen komen met een aantoonbaar redelijk doel. Verder geldt het samenscholingsverbod in Loosdrecht en de politie mag er preventief fouilleren. Gisteravond liep een demonstratie voor de opvang nog uit de hand.
1: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk

0: naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Groep 7A van basisschool De Olijfboom in Capelle aan den IJssel heeft de wisselbeker gewonnen bij de uitslagen van het fietsverkeerexamen. Ze hadden met elkaar de minste fouten bij dat examen en wonnen een uitje naar luchtkussenpark Bounce Valley. Het jaarlijkse fietsersexamen was in april. Er deden 400 leerlingen van 12 basisscholen mee. Leerlingen uit groep 7 en 8 fietsten een route door hun buurt en moesten laten zien hoe goed ze de verkeersregels kennen. Morgen op Hemelvaartsdag is in Zevenhuizen de Autocross Zevenhuizen. De autocross, die ook de Grand Prix van Zevenhuizen wordt genoemd, trekt jaarlijks meer dan duizenden bezoekers naar Zevenhuizen. Deze komen niet alleen uit de regio, maar ook uit Brabant, Zeeland en Noord-Holland. De dag begint om 11:30 met een kidscross en eindigt rond 17:45 met een stockcarrace. Van woensdag 13 mei, 10 uur in de avond, tot maandag 18 mei, 5 uur in de ochtend, is de A12 richting Utrecht vanwege asfalteringswerkzaamheden afgesloten tussen Moordrecht en Woerden. Ook verkeer vanuit de A20 uit Rotterdam kan vanaf Moordrecht niet doorrijden. Verkeer vanaf Rotterdam naar Utrecht wordt omgeleid via de A20, A16, A15 en A27. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op Hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. En vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden en er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit de noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle. Via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Het is 1 uur
1: van Radio Rijnmond. De dakbrand aan de kraan. Een baan in Alblasserdam is toch geen dakbrand, zegt de brandweer. Experts van de brandweer ontdekten dat in de kruipruimte van een huis isolatiemateriaal was weggebrand. De rook ervan is via de tussenmuren naar boven geleid en daar uit het platte dak gekomen. Daardoor leek het op een dakbrand. Ondertussen heeft de brandweer wel een deel van het dak moeten slopen. Twee huizen hebben nu schade. De bewoners van een ervan moeten vannacht ergens anders slapen. De Hondius komt maandag aan in Rotterdam, zo verwacht de rederij. Het schip krijgt een plek op de Maasvlakte. Het schip is grotendeels geëvacueerd na de uitbraak van het Hantavirus. Aan boord waren 3 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn nu nog 27 mensen aan boord. 2 van hen zijn specialisten van het RIVM die de bemanning in de gaten houden. Vooralsnog is nog niemand van de huidige opvarenden ziek geworden. Eerder was er sprake van dat de Hondius dit weekend al zou arriveren, maar het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer. Als iedereen van boord is, wordt het schip gedesinfecteerd. Tientallen mensen demonstreren weer in Loosdrecht tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Vanwege een noodverordening staan de betogers nu niet bij de opvang, maar een stuk verderop. De gemeente Weidemeren heeft bepaald dat mensen alleen bij het gemeentehuis mogen komen met een aantoonbaar redelijk doel. Verder geldt een samenscholingsverbod in Loosdrecht en de politie mag er preventief fouilleren. Gisteravond liep een demonstratie voor de opvang nog uit de hand. Het weer vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend.
2: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie toekomst. Doneer nu op lilianefonds.nl. Zie de kracht in elk kind.
3: Als uw partner of een naast familielid overlijdt, komt er veel op u af. U bent dan nabestaande en ook de Belastingdienst vraagt u het een en ander te regelen. Gelukkig is een beetje extra hulp nooit ver weg. De checklist nabestaanden helpt u verder. Ga naar belastingdienst.nl/nabestaanden. Daar helpen we u graag op weg.
4: De natuur is schaars in Zuid-Holland. Daarom telt elk stukje groen. Voor jou, maar ook voor de vlinders en de vogels. Wij kopen en herstellen natuurgebieden, zoals hier in Langeveld, bij Noordwijk. Dit kan alleen met jouw hulp. Word jij één van onze 500 nieuwe beschermers? Meer beschermers betekent meer natuur.
5: Hou jij ervan om bovenop het nieuws te zitten?
6: Er is even crisisberaad geweest of we de festiviteit in Capelle zullen aflassen. Gebeurt dat ja of nee?
7: Nee, er gebeurt niet. We gaan gewoon door met alle activiteiten die georganiseerd waren.
5: Sta jij graag vooraan als er iets spannends gebeurt? Word verslaggever bij Radio Capelle. Mail voor meer informatie info@radiocapelle.nl. Goedenacht. Je luistert naar Radio Capelle, het enige radiostation met nieuws en informatie uit je eigen omgeving.

0: luistert naar Radio Capelle. 24/7 op de hoogte van al het nieuws uit Capelle aan den IJssel.
1: Dit is het nieuws van CKZ vandaag. Ik ben Rob Nieuwveld. Groep 7A van basisschool De Olijfboom in Capelle aan den IJssel heeft de wisselbeker gewonnen bij de uitslagen van het fietsverkeerexamen. Ze hadden met elkaar de minste fouten bij dat examen en wonnen een uitje naar luchtkussenpark Bounce Valley. Het jaarlijkse fietsersexamen was in april. Er deden 400 leerlingen van 12 basisscholen mee. Leerlingen uit groep 7 en 8 fietsten een route door hun buurt en moesten laten zien hoe goed ze de verkeersregels kennen. Morgen op Hemelvaartsdag is in Zevenhuizen de Autocross Zevenhuizen. De autocross, die ook de Grand Prix van Zevenhuizen wordt genoemd, trekt jaarlijks meer dan duizenden bezoekers naar Zevenhuizen. Deze komen niet alleen uit de regio, maar ook uit Brabant, Zeeland en Noord-Holland. De dag begint om 11:30 met een kidscross en eindigt rond 17:45 met een stockcarrace. Van woensdag 13 mei, 10 uur in de avond, tot maandag 18 mei, 5 uur in de ochtend, is de A12 richting Utrecht vanwege asfalteringswerkzaamheden afgesloten tussen Moordrecht en Woerden. Ook verkeer vanuit de A20 uit Rotterdam kan vanaf Moordrecht niet doorrijden. Verkeer vanaf Rotterdam naar Utrecht wordt omgeleid via de A20, A16, A15 en A27. Dit was het nieuws voor nu. Meer nieuws en informatie op ckzvandaag.nl.
2: Dit is de weersverwachting van dinsdag 11 mei. Na de buien van afgelopen nacht moeten we ook vandaag nog met een enkele bui rekening houden. Maar vanmiddag blijft het op de meeste plaatsen droog en breekt af en toe de zon door. Er waait een matige wind uit een westelijke richting en het wordt niet warmer dan zo'n 13 graden. De komende avond en nacht is de kans op een aantal buien of enige regen groot en het koelt af naar ongeveer 7 graden. En morgen moeten we rekening houden met een buiige dag met soms pittige buien bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur schommelt rond de 6 graden, de maximumtemperatuur rond de 13 graden. Ook op Hemelsverdag verandert in die situatie nog weinig. De buien die blijven vallen bij een matige wind uit een noordwestelijke richting. De minimumtemperatuur komt uit rond de graad of 6 en de maximumtemperatuur opnieuw rond de graad of 13 bij een matige wind uit die noordwestelijke richting. En aan het koele en buiige weer komt ook vrijdag nog geen einde. In de nacht en vroege ochtend koelt het af naar 5 graden. Vrijdagmiddag wordt het weer zo'n 13 graden en er vallen weer een aantal buien, maar af en toe breekt ook de zon door. Op zaterdag is de kans op zonnige periode weer wat groter, hoewel er dan ook nog een enkele bui kan vallen. De wind blijft uit het noordwesthoek komen, is matig van kracht. De minimumtemperatuur 6, de maximumtemperatuur zaterdag iets hoger. Het kan in de middag rond de 15 graden worden.

0: Dit is Radio Capelle via 105.3 FM in de ether, 102.4 op de kabel en via www.radiocapelle.nl. Radio Capelle. Het is 2:00.
1: Ik ben Alice van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De dakbrand aan de kraanbaan in Alblasserdam. Dam is toch geen dakbrand, zegt de brandweer. Experts van de brandweer ontdekten dat in de kruipruimte van een huis isolatiemateriaal was weggebrand. De rook ervan is via de tussenmuren naar boven geleid en daar uit het platte dak gekomen. Daardoor leek het op een dakbrand. Ondertussen heeft de brandweer wel een deel van het dak moeten slopen. Twee huizen hebben nu schade. De bewoners van een ervan moeten vannacht ergens anders slapen. De Hondius komt maandag aan in Rotterdam, zo verwacht de rederij. Het schip krijgt een plek op de Maasvlakte. Het schip is grotendeels geëvacueerd na de uitbraak van het Hantavirus. Aan boord waren 3 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn nu nog 27 mensen aan boord. 2 van hen zijn specialisten van het RIVM die de bemanning in de gaten houden. Vooralsnog is nog niemand van de huidige opvarenden ziek geworden. Eerder was er sprake van dat de Hondius dit weekend al zou arriveren, maar het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer. Als iedereen van boord is, wordt het schip gedesinfecteerd. Tientallen mensen demonstreren weer in Loosdrecht tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Vanwege een noodverordening staan de betogers nu niet bij de opvang, maar een stuk verderop. De gemeente Weidemeer heeft bepaald dat mensen alleen bij het gemeentehuis mogen komen met een aantoonbaar redelijk doel. Verder geldt een samenscholingsverbod in Loosdrecht en de politie mag er preventief fouilleren. Gisteravond liep een demonstratie voor de opvang nog uit de hand. Het weer vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien, maar in de middag zijn er opklaringen. De temperatuur komt...
2: Vind je het leuk om bezig te zijn met audiotechniek?
3: En wat is dit voor een knoppie? Self-destruction.
2: En heb je ook daadwerkelijk verstand van audiotechniek? En lijkt het je leuk om te werken bij het gezelligste radiostation van de regio? Neem dan contact met ons op via info@radiocapelle.nl, want we kunnen jouw hulp altijd gebruiken.
4: Geef kinderen met een handicap een eerlijke kans op een mooie...